Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog, het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt, dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DHB.

0: Classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer: in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
2: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
1: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
3: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
1: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.

0: Normaal zeg ik een hele goede morgen zonder zorgen. Maar misschien heb je toch wat zorgen vandaag als je naar je werk moet of naar school moet. Op deze stakingsdag. Ja. Hoe is het, Jasmine?
1: Ja, met mij goed.
0: Was het druk onderweg?
1: Viel nog mee.
0: Oh, gelukkig.
1: Goed, best wel een vroege tijdstip, toch? Dus
0: ben je nog voor de file uit?
1: Ja, het viel nu nog mee.
0: Ja, want er is dus een 24-uurs staking gaande. Die is begonnen om middernacht. Alleen de Schipholtrein rijdt nog. Er zijn hier en daar bussen die nog gaan. Mm-hmm. De treinen gaan sowieso niet. En bij die bussen zeggen dan de bazen, de streekvervoerders, zeggen ja, we denken dat ze gaan, maar we weten natuurlijk niet wie er komt opdagen en wie er aan het staken is.
1: Oei.
0: En wel frappant, de scholen gaan gewoon door.
2: Je moet gewoon komen en als je niet komt, dan moet je maar zelf kijken wat je doet.
3: Eigenlijk moet ik wel naar school, ja, maar er is geen andere mogelijkheid, dus ja, gewoon afmelden, denk ik.
4: Waarschijnlijk fietsen.
5: Vanaf Hilversum naar Almere.
4: Het is te doen, alleen het is wel echt zwaar irritant, want dit is zoveel sneller en zoveel makkelijker natuurlijk.
0: Ja, de hogescholen en universiteiten zeggen daarover, ja, we gaan gewoon door omdat veel mensen wel in de buurt wonen.
1: Oh,
0: ze kunnen op de fiets komen, inderdaad.
1: Maar kunnen ze dan niet gewoon een online plan voor degene
0: dat
1: die...
0: Dat zou je denken, toch?
1: Toch, ik bedoel, we hebben corona gehad. Dan moest iedereen ineens online
0: naar school. Hoe moeilijk is het om even één dagje uit te blokken?
1: Ja, dat snap ik ook niet zo goed. Oké.
0: Okay. Maar goed, dat is dus gaande. En verder voor de mensen die dan zeggen, nou, dan pak ik de auto. Er zijn een hoop wegen gesloten op dit moment. Want er zijn allemaal renovaties aan de bruggen. Bijvoorbeeld de Harderbergenbrug op de A28, volledig afgesloten. De Merwederbrug bij de A27, afgesloten voor vrachtwagens en touringcars. De Papendrechtse brug op de N3, volledig afgesloten voor al het verkeer. Ja. De Giezenbrug op de A20, ook gesloten. De Kaagbrug op de A44. Nou, ga maar door. In totaal 80 bruggen, sluizen en viaducten zijn onder verscherpt toezicht en worden gerepareerd. Dan denk je van, nou, dan moeten we even aan de Rijkswaterstaat vragen hoe lang dat gaat duren.
6: Ik denk dat de brug kan instorten.
7: Dat weet ik niet precies.
0: Nou, nu tijdsbestek.
8: Want die tijdelijke maatregel, is dat een paar uur werk? Is dat dagenwerk? Hoe ziet dat eruit?
7: Ja, dat kan ik ook niet zeggen, eerlijk gezegd. Nee.
0: Nee, dus als zij het niet weten, dan weten wij het ook niet.
1: We're screwed.
0: Succes als je naar je werk gaat. Anders, als je nog kan veranderen, zeg maar, als je nog tegen je werk kan zeggen van luister, ik doe het gewoon even thuis, want er is gewoon geen treinverkeer. Doe het dan nu eventjes, want dit is wel een goed moment, zo rond 6:55. Zometeen in de Morning Show, de Jasmine's Classic van vandaag. En dit is er ook wel eentje, Lutricia McNeil met Ain't That Just The Way.

0: Want zijn zoon Michael D'Angelo Archer II, de zoon die hij heeft met Angie Stone, die wordt ook wel Suavo Twain genoemd, dat is een artiestennaam. Die gaat schitteren in de film van Snoop Dogg. Hij gaat de Notorious B.I.G. spelen.
1: Oh.
0: Toch wel mooi, toch? Dat hij dat dan als rol heeft gekregen.
1: Ja.
0: Is net bekendgemaakt.
1: Oh, nice.
0: Het is tijd voor een bijzondere plaat.
2: Jasmine's Classic.
1: Ja, en deze plaat is weer zo eentje waar je gewoon lekker hard op kan meezingen.
0: Ja, jij al vooral.
1: Ja.
0: Gaan we dat doen ook?
1: Oh ja, sowieso. Dat weet je toch?
0: Nice.
1: Al je gevoelens erin kwijt. Ja, deze zangeres is een fantastische zangeres. Ze komt uit Canada. En ze is een singer en songwriter. Ik heb het over Deborah Cox. Zij was ooit ook eens de backing vocalist van Celine Dion.
0: Oh, echt?
1: En dat noemden ze toen ook echt een dream job. Wat velen noemden haar op een gegeven moment ook de nieuwe Whitney Houston. Alsof ze haar nieuwe concurrent was. Maar wat velen niet weten, was dat ze juist een goede band had met Whitney.
0: Oh, wow.
3: With her, I had that incredible access to be able to have really in-depth conversations just about life. And this is, you know, at the peak of her career, like looking at her and going, wow, you have it all, seemingly. And she would be like, no, you know, girl, go have your babies and have a life, you know, outside of this.
4: Yeah.
3: And I really took that to heart. And it was really at that point here in Florida that, you know, I decided to start my own family.
0: Wow.
1: Dat is toch geweldig?
0: Ja.
1: He, dat Whitney Houston, die dan de top van haar carrière staat, en haar helemaal niet als concurrent ziet, maar gewoon als een collega of als een friend.
0: Ja.
1: En haar ook tegen haar zegt van, hey, ja, carrière allemaal leuk en aardig, maar je hebt ook gewoon nog een leven,
0: ja,
1: buiten de hele showbiz. En je bent een vrouw en je wil ook gewoon een familie. Go for it. Nou, dat vond ik wel echt geweldig.
0: Is dat ook waarom Deborah Cox dan even van het toneel verdween?
1: Dat denk ik wel,
0: dat
1: ja.
0: Dat ze gewoon even focuste op haar familie.
1: Ja, kijk, als vrouw zijnde is het toch lastiger als je dan zwanger bent om dan even te gaan toeren. En je, hè?
0: Ja, tuurlijk. Ja,
1: ja. Dus je hebt wel... er gebeurt van alles met je lichaam en alles om je heen. Nou, dan wil je wel even focussen op je family life. Maar goed, ze heeft aardig wat heerlijke tracks achtergelaten voor ons.
0: Deborah Cox
1: van eentje. En trouwens, ik weet niet, heb je er gezien? Ze ziet er wel echt fantastisch uit. Hoor,
0: hetzelfde
1: vrouw.
0: Eigenlijk, hè?
1: Ja, niet normaal.
0: Ja.
1: Maar echt niet normaal.
0: Je hebt geen stress van de tour life gehad.
1: Nee. She took the advice van Britney to heart.
0: Ja.
1: Dus ja, fantastisch. Geniet lekker van Nobody's Supposed to Be Here en zing keihard mee.

0: het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. En aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af.
1: Als je nou thuis werkt, dan is er een grote kans dat je... de kans is sowieso groot dat je thuis werkt. Want vanwege de stakingen is dat verstandig om te doen. Ja. Maar dan is er een kans dat je vanavond denkt... Oh, ik heb misschien wat tijd over. Ik ga even een film kijken.
0: Ja.
1: Nou, daar wil ik je iets over vertellen.
0: Oh.
1: De invite... Die film hoef je niet te kijken.
0: Oh.
1: Dat is echt de slechtste film die ik ooit heb gezien. Ik snap het niet. Hij staat op Apple Downloads als de meest gedownloade film van dit moment.
0: Waar gaat het over?
1: Seth Rogen in de hoofdrol.
0: Ja.
1: Het gaat over twee mensen die hun buren uitnodigen. En je denkt de hele film dat er iets gaat gebeuren, maar er gebeurt gewoon niks.
0: Oh.
1: Spoiler alert.
0: Oké. Okay.
1: Het is echt gewoon dat je denkt van, oh my god, wat een slechte, saaie film.
0: Wat een verspilling
1: van
0: mijn...
1: Je kijkt gewoon naar een toneelstuk.
0: Anderhalf uur.
1: Ja. En allemaal goede recensies, hè?
0: Hè?
1: 98% op Rotten Tomatoes.
0: Oh.
1: Van it's fresh.
0: Oh.
1: No, it's not. No. Nee, de invite, echt, ja, ik hou niet van zulke films. En smaken verschillen, dat weten we allemaal.
0: Ja.
1: Alleen de invite, je mag hem even googlen, want misschien denk je nu, wat is dat voor film?
0: Ja.
1: Maar ik wil je gewoon behoeden. Weet je wel, dat als je vanavond kijkt naar de documentaire over Mr. T of zo. Het is genoeg te zien op dit moment, maar de invite mag je overslaan.
0: Oké. Okay.

0: Lekker klassiekertje, hè, Jasmine?
1: Ja, zeker.
0: Back to Life van Soul to Soul. En daarvoor die Bobby Valentino met Slow Down op NPO Blend.
1: De Champions League gaat vandaag van start voor Nederlandse voetbalclubs. En morgen speelt PSV tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk.
0: Maar veel spannender is de wedstrijd van Feyenoord tegen Barcelona. Om 7:15 wordt er afgetrapt in Camp Nou. En iemand die dat never nooit mist is Feyenoord superfan en replayzanger en onze Blend-collega Mark Dakkeriet. Goedemorgen.
2: Hand in hand. Kom
1: kijk eens.
2: Ja, jongens. Een hele goede morgen. Ik ben heel blij vandaag.
1: De echte Feyenoord-fan.
2: Hoe is het met jullie?
1: Ja, goed. Hoe is het met jou, kan ik eerder vragen. Zit je zenuwachtig te zijn?
2: Nou, ik zou je zeggen, ik ben nu wel een beetje klein beetje spanning. Want ja, je kan geen beter adviesje hebben dan de openingswedstrijd van de Champions League tegen FC Barcelona.
1: Wow.
2: Dat vind ik gewoon fantastisch. En iedereen denkt natuurlijk, we gaan 10-0 het schip in. Maar iets in mij zegt dat we gewoon een puntje daar gaan wegsmokkelen.
1: Oh, toch
2: als
1: wel?
2: Als ze met het B-elftal gaan spelen.
1: Oh,
2: want het wordt wel moeilijk, het wordt wel moeilijk.
0: Maar dan hoor ik een 2-1.
2: Nou, ik hoop natuurlijk op een gelijkspel. Maar normaal zou je zeggen, ja, dat Barcelona natuurlijk met een paar doelpunten verschil gaat. Maar iets in mij zegt dat we gewoon een puntje daar gaan wegsmokkelen.
1: Oh, toch
2: als
1: wel?
2: Als ze met het B-elftal gaan spelen.
1: Oh,
2: want het wordt wel moeilijk, het wordt wel moeilijk.
0: Maar dan hoor ik een 2-1.
2: Nou, ik hoop natuurlijk op een gelijkspel. Maar normaal zou je zeggen, dat Barcelona natuurlijk met een paar doelpunten verschil gaat winnen. Maar je weet.

0: ik zou het leuk vinden dat Barcelona ons zou onderschatten. En dat ze dus een B-elftal opstellen. Dus dat niet al die supersterren in het veld staan. Dan maken we een kansje.
1: We zitten even naar die pool te kijken. Het Italiaanse Como, Inter Milan staat nog voor de deur. Real Betis, Porto, Leipzig. Maak jouw ploeg. Ik wou zeggen maken we, maar maak jouw ploeg. Kans om door te gaan.
0: Je maakt altijd kans. Want je weet niet hoe
2: het is.
0: Het is
2: rond.
0: Één wedstrijd. Ja, precies. En ze hebben het nu anders gedaan. Het is nu 8 wedstrijden tegen 8 verschillende ploegen. 4 uitwedstrijden, 4 thuiswedstrijden. Dus ik zou zeggen, die thuiswedstrijden, daar moeten we de punten pakken. Dat moet gewoon. Kijk. Dat moet gewoon. En dan misschien met een wondertje gaan we door. Maar ja, het worden echt wel leuke wedstrijden, denk ik. Ik denk niet dat Feyenoord zomaar... Dat iedereen denkt dat we gaan verliezen van alles. Ik denk het echt niet. Want Feyenoord is gewoon goed... En ja, we moeten nog wel wat beter worden. Maar dat komt goed. Ik ben positief gestemd.
3: Ja, ik wou net zeggen. Ik hou van je positieve instelling, Mark. Hey, en naar welke wedstrijd kijk je het meeste uit? Los van Feyenoord natuurlijk.
0: Ik ga natuurlijk ook PSV steunen. Die spelen donderdag. Hè, dus voor Nederlands voetbal, we moeten gewoon winnen. Klaar. Elke club die Europees speelt, daar ben ik echt altijd voor Nederland. Dus daar kijk ik ook naar uit. Want PSV, die draait gewoon echt wel goed. Dus daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar.
1: Ja, je noemt PSV, die zit in de Champions League. AZ in de Europa League. Twente en Ajax in de Conference League. Zijn er kansen voor Nederland?
0: Ja, ik denk het echt wel. AZ die draait nu in de competitie, staan nu bovenaan. Hè. Ze zijn ongeslagen. Ik wil het woordje... Ja, ik moet zeggen 0-20 moet ik dan zeggen. Die beginnen nu ook langzaam te draaien.
1: De hoofdstad.
0: Nee, maar ik ben niet zo fel hoor. Nee, je hebt echt van die Feyenoorders die nooit naar Amsterdam gaan. Dat heb ik allemaal niet. Maar ik gun het Ajax ook gewoon winnen. En Twente draait ook redelijk.
3: Ja.
0: Dus alles kan. Dus nogmaals, Nederlandse voetbal gewoon positief. Positief blijven en we gaan gewoon even winnen al die wedstrijden.
3: Oh, blijven geloven. Ja. Hey, en je zei het, Cuba zei het al. Wat is het? 2-1? Wat is dat ook jouw voorspelling?
0: Ja, en ik gok op 1 puntje vanavond. Dat gaat gewoon lukken. Het gaat gewoon lukken. En met een wonder pakken we 3 punten.
3: Oh.
0: 7:15 zit ik voor de buis.
1: Mark Dagdriet, collega en natuurlijk ook zanger bij Replay. Dankjewel en succes vanavond dan.
0: Ja, jullie ook.
3: Doei. Doei.

0: Cent 100 op NPO Blend en daarom is het 6 voor 8 geworden. Je luistert naar de Morning Show met Cuba en Jasmine. En in het volgende uur gaan we bellen over vliegende auto's.
1: Ja, vliegende auto's. Ik kan me nog zo goed herinneren de tijd dat je naar films keek en dacht, oh, huh?
0: Ja, Back to the Future bijvoorbeeld,
1: ja,
0: toch?
1: En dat mijn vader zei, wacht maar, wacht maar.
0: Een tekenfilm was The Jetsons. Ja. Ja, we dachten dat het heel snel zou komen. Ik had dat met videobellen.
1: Ja.
0: Ik heb echt, ik denk jaren 80 heb ik ergens zo'n apparaat gezien waarmee je kon videobellen. En dat je dacht, wauw. En dan een camera in het apparaat. En het was ook huge, weet je wel. Het is niet gewoon zoals nu een dunne smartphone. Maar dat ik dacht van, wauw, dat is echt van de toekomst. En we maken het wel mee.
1: Ja.
0: Dus dan denk ik, nou, met die vliegende auto. Dat moeten we ook wel kunnen meemaken.
1: Ja, ik vind het wel bizar. Dus ik ben erg benieuwd. We gaan daarover praten straks met de CEO. Dus
0: van het bedrijf. Want het is een Nederlands bedrijf dat de eerste vliegende auto hier ontwikkelt.
1: Ja.
0: Ze hebben toestemming gekregen om het te produceren. Dus nog niet om te vliegen, maar wel om het te maken.
1: Mm-hmm.
0: En ze worden tussen de 300.000 en 500.000 euro.
1: Oké.
0: Ja, dan kan je daar vast
1: een
0: voor sparen.
1: Huis van kopen. Oh, ja.
0: Maar ja, zometeen meer over die flying cars. Ook nieuws over John Legend. En dit zijn Eve en Gwen Stefani. Nog net voor de headlines van 8 uur. Dit is Let Me Blow Your Mind.

0: 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op die goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
3: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
1: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer, tussendoor ook af en toe zon. Maait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara.

een grote hit van de Amerikaanse rockband The White Stripes. Die heette toen Fell in Love with a Girl. En Joss Stone maakte er Fell in Love with a Boy van. Toch wel mooi zo op NPO Blend. Daarvoor hoorde je John Legend met She Don't Have to Know. De ultieme vreemdgangers track anthem. Hey.

0: alweer 8:10 op je woensdagochtend. En ik wou zeggen, succes op de weg. Want de treinen die gaan niet vandaag.
1: Ja.
0: Grote stakingen. Veel busvervoerders zeggen ook dat ze gaan staken. En dat heeft er allemaal mee te maken dat de overheid heeft bedacht dat er gekort moet worden op de WW en de WIA. WIA is de wet na de WW. Zeg maar, als je in de werkloosheid belandt en daar wat langer in zit, bijvoorbeeld omdat je ziek bent, dan ga je over in de WIA. En ook daar wordt op gekort. Dus dat willen ze niet.
1: En je krijgt er al zo weinig.
0: Ja, precies. Dus we kunnen er wel een beetje in komen. Maar tegelijkertijd is het wel balen dat er 24 uur lang wordt gestaakt.
1: Ja, maar soms moet je even, echt even met je hakken in het zand en zeggen, stopt hier.
0: Ja.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd worden de bruggen gemaakt. Dus het was al druk op de weg en op de N-wegen zelfs. Maar nu is het extra druk. Dus hou daar rekening mee als je naar je werk gaat. We hadden net John Legend in deze show met She Don't Have to Know. En John Legend die komt met een nieuw album. Dat hele album wordt geproduceerd door Pharrell.
1: Oh, nice.
2: He really is a producer. So producers, the right kind of producers are ones that help the artists bring out the best in themselves. Mm. Give them feedback. Say, maybe why don't you try it this way instead of the way you were doing it. And you want a great producer like that. And I appreciate his wisdom. He's been making hits for like 30 years now. And all of that experience, you know, it pays off. Because he really does give great feedback for me. And I learn from him, even though I've been doing it for a long time too.
0: Je hoort het toch nog even zeggen van even though. Ja, dat inderdaad. Je hoort toch nog even een sneer. Van nee, ik doe het ook al heel lang.
1: Ik doe het ook al lang hoor, dus, ja.
0: Waarschijnlijk heeft Pharrell een paar keer gezegd, nee, je moet het anders doen. En dat John Legend dan zei, ja, maar ik doe dit ook al heel lang.
1: Ja, twee ego's bij elkaar. Maar ik denk ook wel dat het misschien is wel een leuke combinatie.
0: Het nieuwe album komt uit op 23 oktober en gaat Muse heten.
1: Oké, nou, ik ben erg benieuwd. Hey, we hebben Will Smith en Jeffrey Allen Towness. Zegt die naam iets?
0: Ik denk dat je Jesse Jeff bedoelt. Heet hij Jeffrey Allen Thomas?
1: Ja, Jeffrey Allen Towness. De hiphopformatie die samen de eerste Grammy ooit wonnen in de categorie Best Rap Performance. Maar hoe zijn die twee nou eigenlijk bij elkaar terechtgekomen?
3: He was in a group called the Hypnotic MCs and I was in a group called the Network Crew. And it's funny because I had an MC whose name was Ice. I got a call to do a party. And I picked up the phone and I called Ice and he didn't answer.
4: Ooh.
3: We got in the car and drove to the house party and it was right next door to where Will lived. And Will, you know, came down and I recognized him and he was like, where's Ice? And I was like, he didn't answer the phone. And he was like, you mind if I rock with you tonight?
0: Oh,
1: okay.
0: Dus per ongeluk zijn ze samen een echt geworden.
1: Wat grappig. Leuk hoor.
0: Nou, wat zou er met die Ice gebeurd zijn dan?
1: Ja.
0: Of is dat onze Ice? Tonano.
1: Ik moet zo meteen Ice, Ice, baby.
0: Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Nou, die gaan we niet draaien. Wel deze grote hit van DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince. Ring my bell.

0: Replay met Alade. Ja, binnenkort is dat grote concert, hè. Op 9 oktober 2026. Replay 30 jaar, oftewel Vrienden voor het Leven. Het grootste concert van Replay ooit. En we hadden net nog Mark Dakkeriet aan de lijn. Niet daarover, maar over zijn voetbalclubje.
1: Feyenoord.
0: Ja, even iets heel anders. Was het geluid van de vliegende auto's in Back to the Future.
1: 1985, hè?
0: Was Back to the Future 3 toen, hè?
1: Wat? Was dat 3? Nee, dat was gewoon de originele, toch?
0: Ja, ik weet het niet meer.
1: Back to the Future.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nee, het was inderdaad in een Back to the Future film... gingen ze opeens de toekomst in en toen zag je vliegende auto's.
1: Ja.
0: Schoenen die vanzelf dicht gingen. Hologrammen voor de film Jaws. Ja, het was, het leek even van dat woord de toekomst. En we zijn steeds dichterbij gekomen... Want het is een Nederlands bedrijf dat dus vliegende auto's produceert.
2: A Dutch flying car has just been approved for production. And the first ones could be airborne in about a year and a half. The company producing them is PAL-V. 250 have already sold, at between 299.000 and €499.000.
0: Ja, dus zeg maar 300.000 tot, wat was het, 500.000 euro.
1: En er zijn gewoon echt al veel verkocht.
0: Ja.
1: Ik ga dat toch even straks vragen, hoor, aan de CEO Robert Dingemansen van PAL-V. Want zij maken dus die vliegende auto's. Ik wil toch even kijken of we niet een testritje kunnen maken.
0: Oeh!
1: Dat lijkt me
0: dat
1: wel
0: is een
1: leuk, toch?
0: En die gooien we dan op de socials. Ja. NPO Blend aan elkaar op TikTok en Instagram.
1: We gaan het gewoon proberen.
0: Laten we dat doen. Wanneer? Wanneer kunnen we instappen?
1: I don't care, let's go.
0: Het schijnt dus wel zo te zijn dat deze vliegende auto's... Het is nog niet zo dat ze gewoon op de weg rijden en dan opstijgen als er file is.
1: Oh nee,
0: je moet echt naar een vliegveld om hem op te starten.
1: Ja, ik zag ook in het filmpje dat je hem ook uit moet klappen zelf.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: En je hebt dus zo'n runway nodig, dus je hebt best wel wat ruimte nodig. Dus iedereen moet eerst uit de weg.
1: je moet ook een vliegbrevet hebben.
0: Ja, het is nog niet zoals bij de Jetsons, van je stapt je huis uit, je stapt erin en je vliegt.
1: En gaat, ja.
0: Maar ooit zal dat wel zo zijn, toch?
1: Ja, dit is het begin. Dus...
0: Maar wat denk je dan, lagen? Want als iedereen zo'n auto heeft, dan moet je dus weer een weg of een tunnel of iets hebben.
1: Ja. Nou, we gaan het straks aan Robert vragen, of zometeen.
0: Ja, wel interessant. En leuk dat we hem aan de lijn krijgen zometeen. Dus de CEO van PAL-V, het bedrijf in Nederland dat die vliegende auto's maakt, zometeen in de morningshow op NPO Blend. Dat is bijzonder.
1: Maar laat het gewoon niet gecompliceerd maken.
0: Don't make it too complicated.
1: No. Life's already complicated.
0: Zeggen ook Kelly Rowland en Method Man.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Wat doe je elke dag?
1: Zeker niet.
2: Smoke weed every day.
3: Het NPO Blend weer.
1: Het is wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig en aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden en vanavond minder buien.
0: Wat is jouw planning eigenlijk vandaag?
1: Mijn planning is, ik heb 2 meetings staan. En daarna thuis eigenlijk gewoon een beetje thuisklooien.
0: Dus je gaat eerst de file in en dan naar huis?
1: Ja.
0: Ja, want het wordt wel file, toch?
1: Nou, ik hoop het niet. Als wij klaar zijn, dan hoop ik dat de file toch wel voorbij is.
0: Als al die treinen niet gaan.
1: Ja, maar dan kunnen mensen toch ook denken, oh, weet je wat? Ik blijf gewoon thuis.
0: Ja, ik hoop het, want ik moet dus ook naar Schiphol straks.
1: Oh, shit.
0: Iemand ophalen en dan beland ik denk ik ook wel in de file.
1: Maar rond de avonduren?
0: Rond 4 uur, inderdaad.
1: Oh, ja.
0: Dus dat zijn de vroege avonduren.
1: Ja, maar op Schiphol kan je veel doen.
0: Ja.
1: Je kan eten.
0: Even pastaatje eten.
1: Even chillen, je kan shoppen.
0: Burgertje halen.
1: Ja, dat kan makkelijk. Ja.
0: Dat is ook peperduur, hè? Alles is dubbele prijs natuurlijk.
1: Maar is het een man of een vrouw?
0: En het is een vrouw die ik ga ophalen.
1: Oh, zo leuk.
0: Ja.
1: Gezellig.
0: Oké.
4: Okay. Now look at you walking in here looking all pretty and angry and mean and good.

0: Zus en broer, another day in paradise. We gaan zo meteen bellen over de vliegende auto's. Maar eerst Alicia Keys met How Come You Don't Call Me. Ja, waarom bel je me
1: niet?

0: Ja, ik zie aan je dat je dit herkent. Nou. Deze frustratie. Want je zit er echt keihard mee. En je bent ook gewoon wat beweging aan het maken.
1: I'm so invested in this song. Ja. Bel me nou gewoon, verdorie.
0: Nou, nu niet meer.
1: Nee, nu niet meer. Nee.
0: Vroeger had je kunnen bellen.
1: Mij niet bellen.
0: Ik ja. ben bezet.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Iets anders.
1: Iets anders. De toekomst is eindelijk hier. Een auto die niet alleen over de weg rijdt, maar ook de lucht in kan. Ja, je hoort het goed. De vliegende auto komt er eindelijk aan.
0: De vliegende auto!
1: Yes! Het Nederlandse PAL V produceert de vliegende auto die al over 1,5 jaar moet verschijnen. Het prijskaartje tussen de 3 en 5 ton.
0: Tjing! Maar voordat we allemaal onze vliegbrevetten gaan halen, willen we natuurlijk weten hoe het werkt, zo'n vliegende auto. En dat kunnen we vragen aan de CEO van PAL V, Robert Dingemansen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zeg Robert, hoe werkt dat nou eigenlijk, hè, als je nou, bijvoorbeeld 11 jaar moet verschijnen? Het prijskaartje tussen de 3 en 5 ton.
0: Tjing. Maar voordat we allemaal onze vliegbrevetten gaan halen, willen we natuurlijk weten hoe het werkt, zo'n vliegende auto. En dat kunnen we vragen aan de CEO van PAL V, Robert Dingemansen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zeg Robert, hoe werkt dat nou eigenlijk, hè, als je nou, bijvoorbeeld de file aan ziet komen? Kan je dan gewoon denken,

0: daar ligt een klein veldje waar je mag opstijgen en dan kan je er overheen. Maar wij noemen het Fly Drive Solutions, want het is eigenlijk meer bedoeld als een oplossing voor brandweer, politie, hulpdiensten, defensie. En die hebben hem ook allemaal al besteld. Dus ja, de droom is natuurlijk zeker ook van particulieren. Maar in eerste instantie zal het veel meer ook gebruikt worden voor dat soort toepassingen. En die hebben natuurlijk ook gewoon toestemming soms zelfs om op de weg op te stijgen en te landen waar iedereen van droomt.
1: Wauw.
0: Wat natuurlijk niet kan als het niet voor een crisissituatie is.
1: Oké, maar het is niet zo van als ik zoiets heb van ik wil even lekker een middagje shoppen in Parijs of Milaan, dat ik hem dan kan gebruiken.
0: Dat kan wel. Als jij als privépersoon hebt en je denkt ik ga naar Parijs, dan is dat ongeveer 3,5 uur sta je gewoon op de Champs-Élysées.
1: Wauw.
0: Want je vliegt. Je rijdt het eerste stukje vanaf je garage.
1: Ja.
0: Je vliegt van een veldje waar dat mag. Je landt er vlak voor Parijs en je rijdt er weer gewoon Parijs in. En je rijdt de andere kant Parijs uit. Je pakt weer een vliegveldje daar en je vliegt door naar Milaan.
1: Ideaal.
0: En tussendoor tank je gewoon euro 95 of CO2-neutrale brandstof. Dat kan allebei.
2: Maar je hebt dus wel een vliegveldje nodig. Je kan niet zomaar op de weg opstarten. Of als een helikopter direct de lucht in.
0: Dat begrijp je natuurlijk. Je kan natuurlijk niet op de weg met grote wieken of rotoren. Dat zal nooit gebeuren in de toekomst. Maar dat is juist het mooie van een rijdend vliegtuig.
1: Ah.
0: Je kan gewoon bij je garage weg en je kan gewoon op de Champs-Élysées rijden.
1: Hey, maar Robert, heb ik dan gewoon alleen mijn rijbewijs nodig?
0: Nee, je moet natuurlijk ook veilig, dus je wil dat leren. En dat kan bij ons op de school, want iedereen die bij ons besteld heeft, of vrijwel iedereen, heeft nog nooit gevlogen. Dus die moet dat leren.
1: Okay.
0: En wij hebben een hele goede manier, leuke manier om je dat veilig en snel te leren. En dat wil natuurlijk de brandweerchef ook, want die stuurt gewoon 6 of 7 mensen om dit te leren.
1: Ja.
0: En die moeten natuurlijk snel operationeel zijn. Dus wij hebben een echte school waar je in blokken van 4, 5 dagen en 6 van die blokken kan je bevet hebben.
2: Wauw, en de vergunning voor het maken is al binnen, maar om ze echt te mogen gebruiken, die moet nog komen, toch?
0: Nou kijk, wij gaan hem nu in productie nemen. Die toestellen die daaruit komen gaan straks naar klanten. En dat hele proces van die productie, zeg maar, ook de kwaliteit daarvan zekerstellen, dat staat ook allemaal onder luchtvaartcontrole, dus daar moet ook alles doorheen. Maar er is geen twijfel dat die komt, want hij is gewoon gebouwd binnen bestaande regelgeving.
1: Ja.
0: En we hebben nu alle toestemmingen binnen om hem in productie te nemen.
1: Wow, wat spannend. Heb jij toen als, ik weet niet hoe oud je bent, hè, Robert, en je hoeft ook geen antwoord te geven daarop, maar dat je dan als tiener misschien de film Back to the Future zag en dacht, dat zou wel te gek zijn als ik dat zou kunnen maken.
0: Nee, kijk, het is natuurlijk ontstaan uit de droom die we uit dat soort films hebben, maar ik ben meer een ondernemer die wat tegenwoordig Disruptive Technologies heet. En ik kreeg dit plan aangeboden vanuit TU Delft, de NLR, een aantal ingenieurs. Als een plan. En
1: ja.
0: Wij dachten eerst, de vliegende auto, dat slaat nergens op. Maar toen ze beweerde, dit kan binnen bestaande regelgeving, toen hadden wij zoiets van, dan is het wel een heel verstandig plan. En zo zijn we er ook aan begonnen toen wij daarvan overtuigd waren. Dat was ongeveer 20 jaar geleden.
2: Dat is wel een tijdje geleden, ja.
1: Wow.
0: Ja, maar in luchtvaart is dat heel normaal. Dus al die dingen die je ziet waarvan iedereen zegt, ik ben nu aan het vliegen, kijk maar, hij doet het en er zit niemand in en over 2 jaar is hij in de markt. Geloof ze niet, want dat is over 20 jaar en niet over 2 jaar.
1: Oké.
2: Heb je er al in gezeten? Heb je er al mee gevlogen?
0: Ik heb les gehad bij ons op de school en dan vlieg je in een gyrocopter. Het lijkt een beetje een helikopter, maar dat is het niet. Maar een gyrocopter heeft een rotor die aan de bovenkant zit waar je aan hangt, die niet aangedreven is. Dus dat is eigenlijk een soort bestuurbare parachute. En dat maakt het heel makkelijk, maar ook ongelooflijk veilig om te vliegen. En het is heel leuk om te doen, weet ik.
1: Robert, ik weet niet, dit is natuurlijk een schot voor open goal. Wanneer mogen wij langskomen?
0: Jullie mogen op de school morgen langskomen, dan kunnen we jullie mee in de lucht nemen.
1: Kijk.
0: En dan kan je het een keer ervaren, want hij vliegt zoals al 100 jaar op deze manier vliegen. Dus dat kan je gerust vertrouwen. En je kan ook langskomen, dan kun je je meenemen. Want hij rijdt al 6 jaar op de Europese wegen, volledig goedgekeurd met een nummerbord.
1: Wauw.
0: Kan je gewoon bij de RDW op de website vinden dat daar op dat nummerbord een Paul Vie geregistreerd staat.
2: Dit gaan we sowieso doen.
1: Ja, nee, we gaan gewoon zeggen, we zijn uitgenodigd door Robert.
2: Ja.
1: Wij kennen Robert heel goed.
2: Robert.
1: Robert zegt...
0: Al mijn vrienden zijn welkom.
1: Kijk, dankjewel Robert. Heel fijn dat we in jouw vriendenlijstje mogen zitten.
2: Deze vliegende auto's, daar moeten we nog even op wachten, toch? Totdat die er echt zijn.
0: Nou, het duurt nog 18 maanden, maar in de tussentijd kan je gerust langskomen met klanten of met investeerders. Die laten we graag het bedrijf zien.

0: Nou, helemaal top. En dan komen we over 18 maanden ook nog eens een keer terug om dan ook echt een testritje te maken.
1: Hoe moeten we dat noemen? Hè? Om even te fly driven.
0: Ja.
1: Dat zal een werkwoord worden. Maar je bent van harte welkom.
0: Dankjewel.
2: Hoe zeg je dat in het Nederlands?
0: Vliegrijden.
1: Ja, in België noemen ze dit de laagvliegeconomie. Want wij zijn onderdeel van een hele grote industrie die eraan komt. Dat noemen ze China, de low altitude economy. En wij gaan die lage luchtlaag veel meer gebruiken voor mobiliteit voor mensen, voor hulpdiensten. Ja. Maar ook voor pakjes en goederen. En, de wereld gaat er de komende 20 jaar heel anders uitzien. En wij zijn daar een onderdeel van. En dat wordt ook in de wereld op die manier erkend. Dus ik mag over de hele wereld vliegen om daar allerlei mooie mensen te ontmoeten. En wij verkopen inmiddels al op 4 continenten.
0: Dus, wauw. Nou, super tof, Robert. Wij blijven het in de gaten houden. En we komen absoluut langs om even een testritje te maken. Robert Dingeman, CEO Pelvi. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Groetjes.
0: Joep. Joep.

0: Young Jock met Buy You a Drink. Zat even te kijken hoeveel liedjes T-Pain wel niet heeft gemaakt over de bar en de drankjes drinken. Hij heeft natuurlijk Bartender, Drinking Partner, Blame It on the Alcohol, One More Drink en deze Buy You a Drink. Dus ik denk dat hij wel van een drankje houdt, deze man uit Tallahassee. Ja, toch?
1: Ja.
0: Hey, het is alweer bijna tijd voor een hele speciale plaat. Een plaat die namelijk door jou wordt uitgekozen. En die plaat die heet de Power Pokoe.
1: En het thema van deze week is female empowerment. Welke vrouw geeft jou die extra kracht, hè? Die vlammetjes.
0: Die vlammetjes?
1: Ja, die vlammetjes.
0: Girl on Fire bijvoorbeeld van Alicia Keys is een aanrader. Of Run the World Girls van Beyoncé.
1: Aretha Franklin met Respect.
0: En wat werd er gisteren aangevraagd?
1: Janet Jackson met The Pleasure Principle.
0: Oh ja, oké. Okay. Ook een goeie. Dus ja, alles is welkom. We zijn op zoek naar die female empowerment songs.
1: Yes. Maar mannen, je mag ook echt wel iets doorsturen, hè?
0: Ja, niet dat de mannen nu afhaken en denken, oh, het gaat niet over mij.
1: Nee.
0: Je mag ook trots op je vrouw zijn, je vriendin, je moeder, je zus.
1: Absoluut. Of denken, oh, deze vrouw, ja, man, respect.
0: Ik hou ook van Girl on Fire.
1: Ja?
0: Zing ik ook mee.
1: Zing je ook keihard mee, toch?
0: This girl is on fire!
1: Dat vind ik wel... Mooi.
0: Nee?
1: Dat vind ik wel echt leuk aan jou, dat jij ook altijd gewoon meezingt met mij.
0: Ja.
1: Als ik met tracks kom, dat je dan ineens...
0: Mooie plaat zijn mooie platen.
1: Ja, dat is waar.
0: Toch, stuur het even door wat je wil horen via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje en zo kan je het ons laten weten. En dan kunnen we zo meteen draaien als Power Pokoe van vandaag. Meteen naar de headlines. Van 9 uur hoor je Gangsta's Paradise van Coolio. En dit is India Arie met Video.
1: Oh, ik hou van deze track. Ja, zo mooi.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staat, maar ook voor zijn passagiers.
1: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
0: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
2: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
0: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: BNN Vara. Cuba.

0: 9 op je woensdagochtend. En het is ook nog eens 9-9, want het is 9 september. Je hoorde Better van Khalid van zijn EP Sun City.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Voor een track die mijn neefjes feilloos kunnen meereppen. Coolio met Gangsta's Paradise.
2: Oh, dat
0: ik vind
2: leuk.
0: Dat zo bijzonder, maar dat komt dan door Hitster of zo. Dat ze in één keer kunnen ze die oude tracks of door TikTok of Snapchat.
2: Wat grappig, hè? Want ja. Ik neem niet aan dat zij die film hebben gezien toen.
0: Dangerous Minds met Michelle Pfeiffer. Ik denk het ook niet, nee.
2: Nee, oh, wat geestig dat het weer een nieuw leven krijgt.
0: Ja, het is wel leuk. En dat de nieuwe generatie ook de muziek waardeert die wij hier draaien bij NPO Blend.
2: Dankjewel.
0: Het is alweer tijd voor de Power Pokoe.
2: Yes.
0: En deze week zijn we op zoek naar hele sterke vrouwen eigenlijk.
2: Ja, precies. Empowerment. Women empowerment. En Levi zegt Neo Miss Independent.
0: Ja, oh ja.
2: Ze zijn lekker inderdaad, Levi. Selena zegt Montel Jordan met Something for the Honeys.
0: Ook een goeie.
2: Paula Doja Cat met Woman. Carmen zegt Emmy Melly met I Am Woman. En Jaden die zegt oh, Whitney Houston met I'm Every Woman.
0: Je kan ons bereiken via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje. En dankjewel voor al deze inzendingen. En speciaal voor wie was het?
2: Jaden.
0: Is deze.
3: Ooh.

0: Sjetje.
1: Is de shit.
0: My love is de oh, toch wel. Something for the people op NPO Blend. Het is 19 over 9. En we hebben fantastisch nieuws.
1: Ja, Stevie Wonder komt naar Nederland.
0: Stevie Wonder komt naar Nederland.
1: Ik was te vroeg.
0: Ja, nog een keertje. We hebben fantastisch nieuws, want...
1: Stevie Wonder komt naar Nederland.
0: Yay! Op 28 oktober is het zover. Dan staat hij in de Ziggo Dome met zijn Songs in the Key of Life performance. Het is ook nog eens de 50th anniversary tour.
1: Ach, oh, geweldig.
0: En we kletsen erover met onze eigen Stevie Wonder. Want die vertolkt Stevie Wonder als geen andere. Ivy A. Wonder, good morning.
2: Morning, good morning.
1: Good morning. Ik neem aan dat jij straks dan lekker klaar zit voor de pre-sale, toch?
2: Zeker, zeker, zeker. Hopelijk voor iets anders ook nog, maar laten we beginnen bij pre-sale.
1: Oké. Hey, het is zijn 50ste anniversary tour, of his 50th anniversary tour. Wat is een nummer waarvan je echt hoopt dat hij gaat laten horen?
2: Wat ik niet denk, maar ik hoop het wel, is If You Really Love Me.
1: Oh, en waarom?
0: Dan gaan we die zo
2: dat nummer is, ja, dat is echt een heel diep nummer en het wordt bijna niet gedaan. Niet super commercieel, maar hij gaat van snel naar langzaam. En dan weer snel en dan emoties en dan octaaf omhoog. En het gebeurt zoveel in die tracks en bij hem klinkt het zo simpel en makkelijk, waardoor je denkt van, oh, lekker nummer. Maar als je echt goed gaat luisteren,
1: ja,
2: hoor je echt 12, 20 akkoorden in één vers.
1: Wauw. En,
2: dus, ja.
1: Heb je hem al wel eens eerder gezien ook, live?
2: Nee, alleen online. En de laatste keer dat hij was, toen was ik ziek geworden.
1: Oh, nee.
0: Maar waarschijnlijk heb je hem wel echt bestudeerd, toch? Want je treedt op als Stevie Wonder. Dan moet je alles van hem weten.
2: Ik weet heel veel van hem, ja.
1: Wat? Dus...
2: Ik weet heel veel van hem. Dus,
0: wat is dat ding van dat hij wel liftknopjes aanraakt en mensen dan schudt, maar toch is hij blind?
2: Ik wist dat je die ging vragen. Ik denk dat hij... Dat hij een soort alpha belichting in zijn ogen wel heeft.
0: Oh ja.
2: Dat hij waarschijnlijk gewoon in silhouetten kan zien, zeg maar. Maar de vision die hij heeft qua artistiek, ja, dat is gewoon de hoogste level die er is. Het kan niet hoger dan dat.
0: Hoe is die liefde van jou voor Stevie Wonder ontstaan?
2: Om te beginnen, hij is natuurlijk de neef van Michael Jackson. En het begon eigenlijk toen ik 16 was, begon ik te zingen. Begon ik liedjes van hem te zingen. Dus mijn allereerste nummer die ik ging oefenen was Maisje die Amor en toen was ik 16.
1: Oh wow, zo cute.
2: Ja, en in mijn kamer, maar dat nummer is ook een van de hoogste levels.
1: Ja,
2: dat
1: is lastig.
2: Ja, dus ik ging daar in mijn kamer gillen en schreeuwen en zingen, meezingen, weet je. En
0: hoe dan? Doe ze een stukje?
2: En pas later kreeg ik onder controle. Het was mijn allereerste nummer die ik kon, maar hoe het is begonnen, mijn vader is overleden toen ik 2 was. En toen zeiden familieleden van mij en mijn zusters en zo, zeiden van ja, je vader was fan van Stevie. Dus zo is het een beetje begonnen. En toen,
0: mooi.
2: En toen op die latere leeftijd ben ik een beetje gaan oefenen.
1: Ja, dus ook een beetje als tribute naar je vader toe.
2: Ook, maar ja, ik zie Stevie ook een beetje als mijn vader, weet je. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar...
0: Muzikale vader.
1: Ja, misschien wordt het dan tijd voor de reunie. Zeg maar, vader, son...
2: Sowieso.
0: Ben je al gebeld?
2: Ja, dat moet gebeuren.
0: Heeft al iemand gezegd van, hey, voorprogrammaatje, dat moet jij dan doen?
1: Ja.
0: Is er al zo'n telefoontje geweest?
2: Nee, sommige mensen hebben het wel gezegd en iedereen begon met linken en dat soort dingen. Heb je het al gezien? Ik zeg, ja, zeker weten. Dus ik zeg van, maar luister, als Mojo mij belt en zegt van, wil jij een voorprogramma doen of een nummer? Of wil je alleen maar ruiken waar hij zit? Ik ben daar.
0: Even de hand schudden.
1: Ja.
0: Foto van 2 Stevie Wonders. Is ook een leuke foto.
2: Ook al zie ik hem op afstand.
0: Ja.
1: Maar dat moet op zijn minst toch wel mogelijk kunnen zijn, denk ik dan. Toch? Bedoel,
2: ik hoop het echt.
1: Hoe cool is het? Ik denk dat hij dat ook geweldig zou vinden. Van, we hebben een Dutch Stevie Wonder.
2: Snap je? Hij kan het alleen maar voelen en horen. En dus ik denk van ja, het is bijzonder als iemand jouw werk bestudeert tot die level. En terwijl jij weet van hé, hij is de Messiah, weet je wel? Ja. Als het om muziek gaat en zo.
0: Ja.
2: R&B en zo.
0: En jij toert met zijn muziek. Je staat ook in van die grote zalen. Dus het is eigenlijk gewoon, appeltje eitje zou je zeggen. We gaan hier een vervolgverhaal van maken.
1: Ja, precies. Hey, en de beste man is 76 jaar inmiddels. Wat verwacht jij nog van hem on stage?
2: Heel veel. Ik denk dat het gewoon, het is een dinosaurier. Ik denk dat hij gewoon Ik volg ook veel live dingen van hem en alles komt vanuit zijn tenen. Dus het kan niet fout gaan. Het is gewoon puur. De backings zijn ook goed, weet je. De band is gewoon op en top.
1: Ja.
2: En ze volgen hem helemaal. Kijk, het moeilijkste is, hij kan iets aangeven. Dus ze volgen hem gewoon en dat maakt het gewoon prachtig.
1: Ja.
2: En dat je gewoon 50 jaar later gewoon een album kan doen. Ik heb het LP ook natuurlijk.
0: Ja, voor de mensen die naar luisteren. Je houdt nu het album ook voor de camera. We zien jou met de oude albums van Stevie Wonder.
1: Ah, oh, te gek.
2: Ja.
0: Fantastisch.
2: En die is gewoon... 50 jaar lang gewoon. En nog steeds kan ik er ook mee optreden. Maar nog steeds kennen heel veel mensen het nummer. En ik ben geen eens 50 jaar, snap je?
0: Ja.
2: En om te begrijpen dat als je gaat optreden bij festivals of bij shows, poppodia, iedereen ziet mee van A tot Z. En iedereen die kent heel veel van die nummers. Dus het is heel bijzonder dat hij nu hier komt en 50 jaar jubileum gaat doen. Ja, dat is ongekend.
1: En als er één track is die wij voor jou mogen draaien van Stevie, welke is dat dan? En kan je die dan zingend aankondigen?

0: hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden en vanavond minder buien.
1: Caribbean Classic.
2: Voor de Caribbean Classic gaan we naar Kevin Liddle. In het jaar 2004 kwam er een enorme hit van deze man uit. Zijn allergrootste, Turn Me On. Oorspronkelijk had hij daar een soca-liedje van gemaakt. Soca ballad zelfs. En de remix is de plaat die we allemaal kennen. Maar wat zingt die man eigenlijk op Turn Me On, die Kevin Liddle? Dat legt hij zelf even uit.
3: One and underground a bumper cock sky.
2: Nou, en dan wat trager.
3: One hand underground.

0: Ja, het is wel echt een tekstje. One hand on the ground and bumper cock sky high. Oh, whining dang. Hard on me, got the python hollering for mercy. Opeens kijk je heel anders naar de plaats die je op alle feestjes hoort rond de zomer. Turn me on van Kevin Little.
1: Ik ben te visueel ingesteld.

0: Leuk om te melden in de film over Snoop Dogg die in de maak is. Wordt de Notorious B.I.G. gespeeld door de zoon van Angie Stone en D'Angelo. Michael heet hij in het echt.
1: Oh, nice.
0: En die mag dus de Biggie scènes vertolken.
1: Okay.
0: Over films gesproken, Jasmine. Ken je deze kreet nog?
2: I pity the fool.
1: Of course.
0: Het is van een van mijn favoriete series. Ja, dan weet je ongeveer hoe oud ik ben. Maar ik ben opgegroeid met deze serie. Waarin één iemand schittert. B.A. Baracus heet hij in de serie. En dat is natuurlijk Mr. T. Mm-hmm. En over die Mr. T is een nieuwe documentaire gisteren online gegaan. Untold Mr. T, I Pity the Fool. Ja. Op Netflix. Ja. En daar is film te doen.
1: Ja, zeker. Dus afgelopen dinsdag is hij dus uitgekomen. En de trailer ziet er echt super tof uit. Ik heb hem alleen nog niet gezien.
0: Ja, dat is wel de moeite waard.
1: Ja, oké. Okay. Maar Mr. T zelf, die is niet blij met
0: de docu. Nee.
1: Nou, we bellen erover met Ruben Praster. Goedemorgen, Ruben.
3: Goedemorgen.
1: Zeg, vertel, waarom is Mr. T boos?
3: Nou, hij is eigenlijk, vindt hij dat de documentaire te negatief is.
1: Oh.
3: En dat is best wel gek, want het is een hele positieve documentaire. Het is redelijk oppervlakkig, dat wel. Het gaat gewoon over zijn carrière, over zijn hoogtepunten. Maar het behandelt dus ook het moment dat het wat minder met zijn carrière ging.
1: Ja.
3: Dat het eigenlijk ophield na de A-team. En dat vindt hij eigenlijk zoiets van, dat is een beetje negatief. En ze hebben gesproken met zijn oude agent. En dat is een man waar hij eigenlijk geen contact meer mee heeft. En hij vond ook dat zijn pastoor veel te weinig aandacht kreeg.
1: Oh.
3: Dus hij had eigenlijk zoiets van, jullie hadden veel meer een veel positiever verhaal kunnen vertellen.
0: Ja, wat hadden ze nog uit kunnen halen, Ruben? Want ik heb ook gekeken. Ik dacht wel, dit valt een beetje zijn carrière samen. Maar ontbrak er iets?
3: Ja, ik had zelf het idee van, ik ben heel erg nieuwsgierig. Oké, wat heeft hij nou echt gedaan na de A-team? Wat heeft hij gedaan in de jaren 90? Hoe verdiende hij toen zijn geld? En ook hoe groot zijn impact was in de jaren 80. Want we zien inderdaad, hij zat in de A-team, hij deed mee aan WrestleMania, hij had een rol in Rocky 3. Maar hij heeft ook zoveel. Op het idee van, ik ben heel erg nieuwsgierig. Oké, wat heeft hij nou echt gedaan na de A-team? Wat heeft hij gedaan in de jaren 90? Hoe verdiende hij toen zijn geld? En ook hoe groot zijn impact was in de jaren 80. Want we zien inderdaad, hij zat in de A-team, hij deed mee aan WrestleMania, hij had een rol in Rocky 3. Maar hij heeft ook zoveel reclames gemaakt.

0: Ja, dat is, en ook gewoon zijn oud-collega's bijvoorbeeld. Dwight Schultz en Dirk Benedict van de A-team, die leven gewoon nog.
1: Ja, ja. Zijn die niet geïnterviewd dan?
2: Je face zit er wel in. Maar die ja, is, even, zegt twee dingetjes.
1: Oh.
0: Ja, inderdaad. En het is niet alsof zij een heel druk agenda hebben. Dus ja, ze hadden best wel ook op kunnen duiken.
1: Ja,
0: dus
1: toch?
0: Dat zijn een paar dingen die had ik wel wat meer willen zien.
1: Ja, want je wilt toch wel weten, hoe was de beste man nou eigenlijk echt, weet je wel? Wij kennen natuurlijk het karakter en het typetje. Maar niet van, had hij nou echt hoogtevrees? Was dat gespeeld? Was hij een beetje een grappenmaker of juist stif? Dat zijn al die dingen die je graag wil weten.
2: En hij was ook heel bewust van dat hij een zwarte man is en dus een voorbeeld voor andere mensen was. Daarom heette hij ook Mr. T. Hij zei van, ik wil dat ze als eerste Mr. tegen me zeggen.
1: Oh, wow.
2: En T is de eerste letter van zijn achternaam, de T.
1: Oké. Ja.
2: Wat ik ook mooi vond om te zien, Ruben, spoiler alert, maar het is een heel klein stukje. Ze kon niet landen in Amsterdam. Want ze wilden met een helikopter in Amsterdam komen. En we hebben hier zoveel fans van Mr. T, dat die helikopter gewoon niet omlaag kon.
0: Ja, en dat geeft gewoon ook aan hoe groot hij was en hoe groot het A-team was. Want inderdaad, toen ze maakten op een gegeven moment een soort van wereldwijde tour, omdat die show zo groot was in het buitenland. En toen beseften ze pas van, oh ja, dit is niet een Amerikaanse serie, dit is een wereldwijde serie. En iedereen kijkt ernaar.
2: Ja, ben je er zelf ook mee opgegroeid?
0: Ja, ik heb ook toen ik net dat deuntje weer hoorde, ik had echt zoiets van, oh, dit is zo leuk.
2: Jeugdsentiment.
0: Voor de fans, de serie staat op Prime Video. Dus je kan ook gewoon weer de A-team helemaal van begin af aan
1: goed kijken. Oh, wat
2: dus
1: goed.
2: Je gaat naar Netflix voor de Mr. T-documentaire en naar Prime Video voor de A-team.
0: Precies.
1: Ah,
2: dat is
1: nice.
2: Een goede tip. En ja, denk je nou, dit is een aanrader? Want Mr. T is er dus niet tevreden over. Zeg jij wel kijken?
0: Ja, ik zou zeker zeggen wel kijken. Ook, hij duurt maar 48 minuten. Dat geeft ook wel aan van, ja, het gaat niet de diepte in. Maar het is echt lekker nostalgisch. Je ziet die oude beelden weer. Je ziet ook beelden van Mr. T voordat hij beroemd was. En dat vind ik eigenlijk ook heel erg leuk. Want hij was dus de bodyguard van de sterren. Van onder andere van Michael Jackson.
2: Michael Jackson,
1: nee!
2: Ja!
1: Oh, echt?
2: Ja, dat zie je ook.
1: Ik ga vanavond meteen kijken. Nu ben je me overtuigd. Ik ga kijken. Die 48 minuten, dat kan er wel vanaf. Zeker. Ik ga zeker kijken. Ruben Praster, film- en seriejournalist bij Veronica Superguide. Dank je wel.
0: Graag gedaan.

0: Twee maandjes geleden deed hij nog live bij North Sea Jazz in Rotterdam. Laatst van Burna Boy en daarvoor En Vogue met Whatever. En Vogue die nog gesproken werd door Jasmine, want die traden op bij het Kwaku Festival.
1: Ja, dat was wel even een mijlpaaltje hoor in mijn leven.
0: Je mocht ze aankondigen, je mocht ze interviewen.
1: Ja, dat was wel echt even een beetje surreal. Ik dacht, oh my god, ik heb jullie altijd nagedaan, weet je, playbacken. En ineens stond je ernaast en mocht ik ze aankondigen. Het was een feestje.
2: Ik hoorde net dat ze ook wat in hebben gesproken. Ik vind het dik hoor. Dat
1: ja,
2: ze
1: goed, gewoon, ja. Ik heb het gewoon gedaan. Ik zeg, hi, hi, I'm Jasmine. Can I get a station call, please?
0: Je hoort ook de stem van Jamie Joy. Goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Hoe was het om hier te komen? Want er rijden natuurlijk geen treinen. Was het druk op de weg?
2: Oh ja, ik ben met de auto. Ik wist helemaal niet dat treinen reden. Dat ging allemaal goed. Maar ik heb wel een ochtend achter de rug.
1: Oh jee.
2: Zijn jullie ramptoeristen?
1: Oeh, ramptoeristen.
0: Ja, eerlijk gezegd niet echt.
1: Ik weet het
0: Jasmine?
1: Niet nou, ik blijf toch altijd wel even kijken van WhatsApp. Moet ik hulp halen of
0: ja,
1: iets?
0: Ja, zo wel,
2: oh,
0: ja.
2: Zo, ja.
0: Mond-op-mond beademing doen en zo.
1: Nee, dat is
0: ik heb mijn BHV-diploma.
1: Ik bel wel 112, ja.
2: Oh,
1: ja.
2: Ik heb dus echt een hekel aan mensen die of het nou in de auto is of op straat gaan stoppen en kijken. Dat ik denk, ik vind het zo onbeschoft. En vanochtend was ik er zelf
1: een. Oh nee, wat
2: ik kon het niet laten.
0: Wat
2: ik stond in de keuken even mijn koffie te zetten om hier naartoe te gaan. En ik hoor gewoon vanuit buiten geschreeuw. Stop, staan blijven, handen omhoog, andere oog, omdraai. En ik dacht, wat gebeurt hier? En toen dacht ik, nee.
0: Dus er staan mensen met pistolen en jij rent er naartoe in plaats van dit van weg.
2: Ik dacht, niet kijken, niet kijken. Toen dacht ik toch even door de raam. Ik zie niks. En toen ben ik toch naar buiten gelopen.
0: En wat zag je? Wat
2: ja,
0: was het?
2: Niks.
0: Oh.
2: Dus ik hoorde geschreeuw, maar ik kon niet zien. En dat vind ik heel jammer. Dus als iemand dat nu denkt, hé, ik luister toevallig, ik heb dit ook gehoord.
0: Ik ben net opgepakt. Ja,
2: vertel het me, ik wil het weten.
0: Ja, dat kan me wel voorstellen. Ja. Sowieso in je buurt wil je wel een beetje weten wat er gaande is.
1: Heb je geen zo'n buurt WhatsApp?
0: De buurt-app.
2: Ja, er is ook nog niks in.
1: Nog niks in verschenen.
2: Nee, maar ik ga op onderzoek.
1: Heb je niet gedroomd?
2: Nee, het was echt.
0: Morgen horen we het.
2: Morgen update, ja.
1: Oké, top.
0: Hoe is het met de zoektocht naar de grootste hits van Mary J. Blige?
2: Ja, goed. Be Happy hebben we gisteren toegevoegd.
1: Oh, ja.
2: Maar ik ben blij dat we nog 3 spots hebben. Vandaag de 3e. Omdat ik denk, er zijn nog echt wel tracks die er echt bij moeten. En als die niet genoemd worden, dan ben ik een beetje teleurgesteld in degene die nu luistert.
0: Had je Be Without You als eerste?
2: Ja.
0: En dus heb je er al 3 of heb je
2: nee,
0: er 2?
2: Be Without You
0: en
2: Be Happy.
0: Andere dag natuurlijk. Ja, ja.
2: Ja, en dan vandaag de 3e. Ja.
0: Ja.
2: Wat zou jij toevoegen?
0: Family Affair.
2: Ja, en jij?
1: Ja, oh, wat heftig dit. Oh, er zijn zoveel. Ik heb haar ook gewoon live gezien.
2: Zeg maar 3, 2, 1.
1: Nee, ik kan dat niet on the spot. Ik kan niet. This is too much. This is too much Mary.
2: Too much drama.
1: Sure. Drama. Ik wil gewoon drama van Mary horen. Ja, heerlijk. Ja.
0: Wat je wil horen van Mary J. Blige kan je doorgeven via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje en zeg hey Jamie Joy. Want het is vandaag Jamie's Joy's Jams.
2: Ja.
0: En de komende 2,5 week nog. Veel plezier met de show zometeen.
2: Thanks.
0: En een hele fijne woensdag. Wat zeggen we?
1: Ayo.
0: Dit zijn Timbaland en Carrie Hilson met Way I Are.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. En de bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.

call. En dat is ook precies mijn mood als ik zelf in de auto naar Blend zit te luisteren. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind het dus altijd leuk om met mensen te bellen in de auto. Maar als er niemand opneemt, ja, dan gaat Blend aan. En als ik eenmaal lekker begin mee te zingen, ja,

0: Band met Got to Love You. En eigenlijk was dit nummer geschreven met Not to Love You door Ryan Tedder van One Republic. Maar Jean-Paul die dacht, ja, dat gaan we niet doen. We gaan niet zo negatief doen. We maken van Not, maken we God. En dat heeft een, ja, de track toch een hele andere lading gegeven. We blijven nog even bij de liefde, maar dan minder ingewikkeld met Blackstreet en Dr. Dre. Dit is No Diggity, vandaag bij Jamie Joyce Blend Jams.
1: Yeah.

En ik ben benieuwd, welke track past perfect bij jouw dag vandaag? Ik vind het altijd leuk om op zoek te gaan naar zo'n dag-anthem. Het is regenachtig, maar dan schijnt de zon weer. Het is woensdag, zo midden in de week. Ja, welke track past daar nou bij? Laat het me weten in de NPO Luister-app, dan draai ik hem misschien zo. Nu eerst, Mojo. Lady

0: Soul. Blend. 11 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53... dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik heb Tanya Steffens en Michael Jackson voor je klaargezet. Maar mocht jij nou zoiets hebben van Jamie Joy, ik heb zo zin in deze track, laat het weten in de NPO Luister.

gewoon vuilniszakken buiten zetten. Dan ben ik ook al blij. Hey, wat wil jij horen op deze woensdagochtend? En ik vind het een rare dag. Het ene moment schijnt de zon. Ander moment regent het. Je hoort ineens een vrouwelijke Jamie door je speakers. Het is allemaal even anders. Dus ik dacht, laat me even checken waar ik je blij mee kan maken. Wat wordt de anthem vandaag? Randy die is in de NPO Luister app gesluit. En die zegt, good morning, rainy days van Mary J. Blige. Maar Mary J. Blige is deze week de Blend Essential. Dus daar kom ik zo op terug. En misschien komt hij dan wel in de top 5. Hij zegt ook, wil nog even zeggen dat dit mijn favoriete zender is. Ik luister nu 2 maanden en jullie zijn echt top. Nou, Lobby, dat vind ik leuk om te horen. Claire die had wel een andere track die ze graag wil horen. Want die zegt, ik kom er net achter dat Stevie Wonder naar Nederland komt. Ja, mocht je het nog niet weten. Hij staat in oktober in de Ziggo Dome. En ik kan helemaal begrijpen dat je daarbij wil zijn. Dus om even in de mood te komen, heb ik Stevie Wonder voor jou en speciaal voor Claire. En deze track, ja, die vind ik toch ook wel echt passen als anthem voor deze rare woensdag. Niet omdat het een rare track is, maar omdat het gewoon even zo'n vrolijkheidsboost geeft. Stevie Wonder hoor je nu met Signed, Sealed, Delivered. Dit is Blend.

Rihanna hoorde je met Don't Stop the Music. Zometeen Thundercat en Mac Miller hierbij Blend. Maar eerst Toni Braxton met haar track Tell Me. En ik ben benieuwd of je dit wist. Je kunt in deze track namelijk iets horen. Haar eigen versie van Anita Baker's Sweet Love. Ik ben benieuwd of jij het herkent. Zo ja, laat het me weten in de NBA.

Mark Williams hoort hier bij Jamie's Jams. Vandaag met Jamie Joy. Want ja, die andere Jamie, die is lekker van zijn vakantie aan het genieten. Het is alweer bijna lunchtijd. De dag vliegt voorbij. En mocht je een beetje vastzitten op je bureaustoel, ik heb zo wat tracks voor je waarop je kan dansen. Want Want to Step van Sierra en Missy Elliott komt eraan. En ook Lady Marmalade ken je nog wel. Maar eerst Made in Total met What

Skybrook and Soul. Blend. 12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.

Iedere dag komt er een andere track bij. Vandaag dag 3, de woensdag. En ik ben benieuwd welke erbij gaat komen. Mocht je het gemist hebben, maandag was dit de nummer 1. Mary J. Blige, daar kwam gisteren deze track bij.

straks over. Welke mag niet missen? Er komen al wat suggesties binnen via de NPO Luister-app. Oeger zegt No More Drama. Randy die kwam met Rainy Days. Jeffrey met Real Love. En Lisa met I'm Going Down. Heel eerlijk, ik ben echt verbaasd dat in 3 dagen niet 1 keer Family Affair is genoemd. Maar goed, het gaat niet om welke tracks ik erin wil hebben, maar welke jij vindt dat er in die top 5 moet komen. Breng je stem uit via de NPO Luister-app. De track die het meest genoemd wordt, die ga ik zo meteen toevoegen. Welke track mag niet ontbreken bij de top 5 meest iconische tracks van Mary J. Blige bij de Blend Essentials? Ik hoor het graag van je in de NPO Luister-app.

0: Blend Essentials.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: Iedere werkdag doe je normaal gesproken met Jamie de Ruiter een track van een iconische artiest toevoegen aan de top 5 meest iconische tracks. Nou, ik ben er nu, want hij is lekker met vakantie. Maar deze week heb ik Mary J. Blige uitgekozen. En we hebben al 2 tracks toegevoegd. Be Without You en Be Happy. Nu zijn we wel klaar met dat B. Welke komt er vandaag bij? Ik vertelde net, ik vind het bizar dat Family Affair in 3 dagen niet genoemd is. En nadat ik dat zei, zeiden Stephanie en Ivo, ja, Family Affair. Maar dat had niet genoeg stemmen, die 2 stemmen. Er was 1 track die echt veel vaker is genoemd. Onder andere door Isabel en Jeffrey. Ja... Ik vind het ook een terechte 3e plaats. Hij moet ook in die top 5. Maar ik ben heel benieuwd wat er de rest van de week nog aan gaat komen. Op nummer 3 bij de Blend Essentials van Mary J. Blige. Real Love. Heb jij nog zoiets van, hey, deze mis ik nog?

0: ben ik helemaal niet, maar dit is een nieuwe tune.
1: Ja!
0: Hé, hey, jij hebt al die jams.
1: Gasten, jij zo meteen ook, want voor mij zit het er weer op. Maar blijf vooral luisteren, want Tiana is er zo. Zullen we even zingen?

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Onder de militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Hakon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Pont, Siana. De beste tunes tot 4 uur, lekker veel throwbacks. Zoals de eerste keer dat je...

album kunnen uitbrengen. My Girl, EVE. Nu moet ik zeggen, naar haar debuutalbum ging het juist heel snel. Misschien eigenlijk net iets te snel. Ze belandde al snel in een depressie. Toch wel overweldigd door hoe snel haar carrière ineens ging. Iedereen keek mee, iedereen had ook wel een mening over wat ze deed. Daar schreef EVE het volgende nummer over. Ik draai hem zo voor je naar Drew Hill en Redman. Want ook al brengt ze nu geen muziek meer uit. Ik denk dat we allemaal wel antwoord kunnen geven op de vraag... Who's that girl?

Lenning, ik heb hem gedraaid. Ik hoop dat je hem hebt gehoord. Maar ik moet wel zeggen, het feit dat jij dit inzingt in plaats van dat je het typt, is een gamechanger. Ik denk dat ik dit de standaard ga maken. Alle requests mogen vanaf vandaag worden ingezongen, vals of niet. Ik kijk wel even of ik autotune voor je kan fixen. Tijd voor een nieuw geluid van Eigen Bodem. Tomorrow van Nima Nikisha en de Blue Lab Beats. NPO Blend, zometeen Mariah Carey, Stay the Night.

0: ook. En er stond op dat album Emancipation van Mimi uit 2005. Dat album waar ook It's Like That, We Belong Together en Shake It Off op staan. Die hoor je natuurlijk vaak, maar deze niet. Dus ik dacht, ik neem hem even voor je mee. Zometeen twee tracks tegenover elkaar van een man die uit zijn eigen boyband werd gekickt en binnen een jaar zijn eigen nummer 1 hit had. Als je die NPO Luister-app op je telefoon hebt staan, kun je nu je keuze doorgeven via een poll. Heb ik helemaal voor je klaarstaan. Anders blijf je zo verluisteren, laat ik ze allebei aan je horen. Eerst nog even wat...
1: Oh. In je ear.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier, maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Bond, Sienna.
2: And I am a sucker for love. Daarom staat het komende kwartier in het teken van liefde. Van

zalen. Totdat zijn eigen bandleden hem uit die band hebben gekikt. Vonden hem allemaal te wild, veel te veel heupbewegingen. Paste gewoon niet bij het brave imago dat ze hadden. Binnen een jaar had hij zelf zijn eigen nummer

B. Ja, het is eigenlijk gewoon een New Jack Swing plaat. Maar uit Londen was het volgens mij gekomen, een houseversie. Dit werd groter dan het origineel. En ik zeg je eerlijk, stiekem begrijp ik dat wel. Maar goed, zeg het maar. Welke wordt het voor jou? A, My Prerogative. Of toch B, Two Can Play That Game.

spannend. Ik zou namelijk kiezen, want het was 50-50. Maar in de buzzer is een echte stem binnengekomen. Waardoor de track die ik zou kiezen sowieso doorgaat. To complain that game.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoepen was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Boomt. Siana. Oeh, en het is alweer 3 uur geweest. Hoe gaat het met je? Hou je nog een beetje vol? Wat het ook is, ik heb de beste tunes voor je. Ik sleep je er doorheen met Toni Braxton. You're making me high.

en Jay-Z op Blend. Terug naar de uithaal. Liet je net een paar seconden horen van een stem. Even kijken of je die herkent. Lisa is er 10.000% van overtuigd dat zij deze man hoorde. Ja, Lisa is een van onze vaste luisteraars. En die heeft het vaak bij het juiste end. Alleen niet vandaag. Ze is net terug van vakantie. En sindsdien gaat het helemaal mis. Babe, ik snap het wel. Want het lijkt ook heel erg op deze stem. Is ze cool? Ja, je hoort hem regelmatig bij onze Blend. Maar een relatief opkomende artiest. Dus knap als je het wist te raden. Waanzinnige stem.

0: als 90s kid. Just I give a lekker op. Moet zeggen, pardon. Wist niet dat ze doorging. Coco Jones met een beetje Britney bitch erin. Als 90s kid, we draaien nooit Britney natuurlijk. Maar af en toe, ik had Bobby Brown, My Prerogative, ook meegenomen. Die ik dus ook eigenlijk ken van Britney.
1: Echt?
0: Ja, heel erg.
1: Had Mel B niet ook My Prerogative nagezongen?
2: Ik hoop het niet.
1: Ze heeft ook een Bobby-nummer toch nagezongen? Ze had Cameo nagezongen.
2: Oh.
1: Toch, Word Up.
2: Vreselijk, nu al vreselijk.
0: Die kennen jullie niet.
3: Is zij ook een overrated zangeres? Ik weet niet eens hoe Mel B alleen klinkt.
1: Ja, zo.
0: Toch? Ja, ik heb een andere associatie met Mel B, maar goed.
1: Oh, wat dan?
0: Nou ja, ik ben opgegroeid in een best een witte omgeving. En dan moest ik altijd Mel B zijn.
1: Ah,
0: maar ik wilde Mel C zijn, want ik was Sporty Spice.
2: Oh. Vond je zelf?
0: Ja, nou ja, dus toen ging ik laatst met vrienden afspreken van de basisschool. En die zeiden van ja, maar ik denk dat we toen dachten, jij hebt krullen. Toen dacht ik, legit. Ja. Also kind of racist.
1: Ja, precies.
0: Maar goed.
1: Oh, goodness. Oh, de identiteiten waar je in geduwd wordt.
2: Maar echt.
1: Mijn gunst. Ja, nee, maar ik snap. Ik bedoel, ja, dat is gewoon hoe het ging vroeger. Ik was ook Rutschakot bij... ja, en dan was Tobias Paul de Leeuw. En wij zongen samen Blijf bij mij tijdens het feest van scouting. Ja.
2: Het moet wel heel tof geweest zijn.
1: We playbackten het.
2: Oh, jullie playbackten.
1: Trouwens, ja. Op het midzomeravondfeest.
2: Ja.
1: Ja, er moest heel veel bij scouting, waaronder nummers playbacken.
0: Maar scouting dus, kan je goed, knopen leggen?
1: Dat kon ik.
0: Oh, ja. Verleer je dat? Je zou denken, het is gewoon net als vetenstrikken.
1: Verleer heel veel, meid. Perimenopauze. Sorry. Ja, dus ik weet niet wat er zometeen gaat gebeuren allemaal.
0: Nee, wel in de show?
1: Nee, dat.
0: Oh. Okay.
2: Eén grote verrassing vandaag, dus blijf vooral luisteren.
0: Nou, je kan nu nog suggesties doen als je denkt, nou, dit wil ik zometeen bij NPO Blend horen. Ja, laat het weten via de NPO Luister App.
2: Tompola.
1: Nou ja, je moet sowieso blijven luisteren, omdat we kaart gaan weggeven voor Jill Scott.
0: Ja, dat is vandaag.
1: Ja, en dat is kapot uitverkocht, hè?
0: Ja, I know.

0: classic R&B, hip hop en soul. Blend. 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Er kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hallo Howie.
3: Hi, hi, Wansie.
2: Woensdag 9 september. 9-9. Nou ja, 2026.
3: Ja, spannend altijd, dat soort dubbele dingen.
2: Ja, ja, maar is dit een vervelende dag om te moeten trouwen?
3: Maar echt.
2: Hoeveel regenboog heb jij gezien vandaag?
3: Nou, ik heb eigenlijk alle jaargetijden gezien vandaag. Je moet echt een grote tas kleren meenemen, want het kan allemaal.
2: Ergens op dit weer. Ja. Het is echt bizar. Maar goed, wij zitten nu binnen. We zijn hier ook.
3: Hoog en droog.
2: Met de OV-staking en alles. En zometeen gaan we of even terug naar 1963 in Bridge the Gap. Original. Met Bob en Earl en de Harlem Shuffle. Of we kunnen naar 1992 met de mannen van House of Pain. Sampled. Ja, waar denk jij dat de balans naar gaat uitslaan?
3: Ik denk naar House of Pain.
2: Ja, dat vermoeden heb ik ook.
3: Ja.
2: Maar ik zou toch stiekem wel een beetje willen nudgen naar Bob en Earl.
3: Ik ook.
2: Dus please, iemand, stem. Alsjeblieft, dank je. Ja. Via Instagram kan dat, @NPOBlend.
0: NTR, Wansie en Howard.
2: Ja, wie weet hoor je dan een van die twee zo meteen. Dus bij goed gejat, sowieso nu Joe Public. Dit is Live and Learn.

0: Janet Jackson was all for you, hè, Howie?
1: Zeker.
0: Ja, 5 heerlijke minuten.
1: Nee, een hele zomer.
0: Oh ja, dat was het. Dat ja, was sorry.
1: Het. Vergeet het weer.
2: Dit is Bridge the Gap. Met 1C

0: oorbellen. Die heeft mijn zusje volgens mij uit Japan meegenomen. Oeh. Dus die wil ik echt niet kwijtraken.
1: Nee, daar gaan we voor zorgen. Zometeen gelijk.
0: Dan moet je voor me checken of ik wegga met allebei, hè?
1: Ja.
0: Oké. Ja, we hebben het net al gehad over het rare weer. Maar we moeten het natuurlijk ook even hebben over die andere soort van olifant in de kamer. De staking van vandaag.
1: Ja.
0: Fijn dat je luistert trouwens naar Bridge the Gap. Op 9 september is het vandaag 24 uur staking. Even serieus, hebben we dit al eerder meegemaakt?
1: Volgens mij lang geleden. Ik kan me dat als kind nog wel herinneren. Maar dit is echt wel heel lang geleden.
0: Ja, hè? Mm-hmm. Dat echt bijna alles staakt.
1: Alles plat. Ja.
0: We hebben het vorige week al eventjes benoemd. Ik woon in Amsterdam-Noord. Noord is gewoon afgesloten, want normaal vaart de pont. Zelfs die doen mee aan de staking. Mm-hmm. En dan wil ik toch even zeggen, ik kan me voorstellen dat je ervan baalt. Dat je misschien een deelauto moest pakken, kapot lang moest fietsen. Helemaal met dit snertweer. Maar ik wil je toch even een fragmentje laten horen van een dame die uitlegt waarom die staking toch belangrijk is.
2: Steun de stakers, want ze staken niet alleen voor zichzelf, maar voor ons allemaal. Voor sociale zekerheid, voor ons allemaal.
0: Ja, het kabinet wil natuurlijk bezuinigingen doorvoeren. Daar zijn een heleboel mensen het niet mee eens. Dus ik vind het eigenlijk wel terecht dat ze staken.
1: Kijk, stakingen zijn sowieso nooit voor je lol. Het is niet leuk om je werk neer te moeten leggen. Om je puntkracht bij
0: Precies.
1: te zetten. En blijkbaar wordt er niet genoeg geluisterd. En dan is dit een laatste redmiddel of zo.
0: Ik hoop wel dat het effect gaat sorteren.
1: Dat is de vraag, want ze zijn behoorlijk stoïcijns daar in Den Haag.
0: Ja.
1: Als ze eenmaal hun gedachten ergens op hebben gezet, dan gaan ze dit meestal ook doen.
0: Ja, ja.
1: Helaas.
0: Nou ja, we gaan het meemaken in ieder geval bij deze shout-out naar alle stakers. Want inderdaad, dit doe je niet voor je lol. Want wij doen het wel voor de lol, hè?
1: Zeker, dat we zitten hier voor een heleboel plezier.
0: Al Vogue die komt eraan met Hold On straks. Ook Masego. Ik heb eindelijk mijn kaartjes gekocht voor het concert.
1: Yes.
0: Recommend. En Beyoncé die komt er zo meteen aan met Brown Skin Girl. We gaan zo meteen natuurlijk ons nieuwsquiz, nieuwskennis testen in de nieuwsquiz. Na Cisco en Thong Song.
3: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about.

0: Vorige week hadden we natuurlijk die... laat me niet door Blue Ivy heen gaan. Ja, Brown Skin Girl. Vorige week hadden we natuurlijk de soort van les gekregen in hoe goed Beyoncé kan zingen. Mm-hmm. En toen vertelde Sietske Mors van The Secret Rendezvous dat ze inderdaad ook kan grunten. En dat deed ze net op het einde ook lekker in Brown Skin Girl. Je luistert naar Bridge the Gap, waarin we het zo meteen even gaan hebben over hoe het is 25 jaar na 9/11. Want overmorgen dan is dat zo lang geleden. Hoe het is om opgegroeid te zijn als Nederlander met een moslimachtergrond. Wat is er toen veranderd en zijn die veranderingen nog steeds voelbaar? Eerst tijd om onze nieuwskennis te testen.
1: The Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Quizmaster Daniel, hallo.
2: Goedemiddag.
3: Hi, hi.
2: Hallo. Zijn jullie er weer helemaal klaar voor?
3: Zeker.
2: Hebben jullie er ook zin in?
0: Altijd.
2: Nou, dan denk ik dat ik eigenlijk ook al weet wie er gaat winnen.
0: Oké.
2: Dat komt misschien uit het niets, maar er zijn hier de afgelopen, laten we zeggen, afgelopen uur dat we bij elkaar zijn, zijn er bepaalde dingen wel ter sprake gekomen die misschien in de quiz kunnen zitten.
0: Zit jij nou hints te geven?
2: Ja, ik zit een klein beetje hints te geven. Maar goed, het zijn 3 vragen, meer keuzevragen. Mocht je het antwoord weten, dan roep je je naam. Heb je het antwoord fout, dan mag de ander nog een poging wagen. Dus Howard, als ik jou was, zou ik, dat geef ik jou een kleine tip, gewoon vooral heel snel je naam roepen.
0: Ga
2: je
0: doen. Ja, zeg.
2: Goed, voor de rest, ik ben ook om te kopen, maar laten we vooral gaan kijken voor welke plaat jullie gaan strijden, want de winnaar die mag namelijk kiezen welke plaat er gedraaid wordt. Howard.
3: Ik kies vandaag Usher, natuurlijk met Bad Girl.
2: En Once.
0: Ja, ik kies voor Otis Redding, een van de beste soulzangers ever. Vandaag is namelijk zijn geboortedag. Dus ik wil graag wat zeg ik nou?
2: Ik wil het zeggen, anders had je nu gewonnen hoor.
0: Ja, I've got dreams to remember.
2: Maar dan heb je wat mij betreft nu gewonnen.
0: Ja. Goed. Hij is niet partijdig of zo, hè?
3: Helemaal niet.
0: Nee.
2: Goed, gaan we snel naar vraag 1. Gaan we kijken inderdaad of jullie echt zo goed op de hoogte zijn. Gisteren verscheen er op een billboard langs de A2 bij Vianen een wel heel opvallende tekst om aandacht te vragen voor loontransparantie en prantie. Transparantie, sorry. Wat was de tekst? Was dat A, een lul verdient meer? Sorry dat ik vloek. Was dat B, deze reclame is betaald van het geld dat ik als man meer verdien dan een vrouw? Of C, laat die loonkloof maar groeien. Van ons hoef je sowieso niet te werken. Groetjes, SGP.
0: Howard.
2: Want?
0: Hij is helemaal niet partijdig. Ik zeg A.
2: Dus echt?
0: Nee, weet ik veel.
2: Ja. Nou, blijkbaar wel. Want het is goed inderdaad, ja.
0: Waarom doe je dit?
2: Dat was dus echt inderdaad dat bord dat stond daar. Een bedrijf dat het initiatief had genomen. Die legt uit waarom ze dat woord hebben gebruikt. Het staat niet voor het mannelijk geslachtsdeel, maar meer voor mensen die scherper kunnen onderhandelen of daar meer in bedreven zijn. Dat is natuurlijk bullshit, maar goed. Of beter gezegd, gelul. Goed, gaan we naar vraag 2. In heel het land staakt het OV tegen de plannen van het kabinet. Het allerergst lijken de mensen in Amsterdam-Noord het te hebben. Die komen namelijk helemaal niet meer aan de goede kant van de stad. Omdat de pont niet vaart. Een school in Amsterdam die had een hele creatieve oplossing om hun leerlingen uit Noord toch op school te krijgen. Maar wat voor oplossing was dat? Ze gaven les via Zoom, net als in de coronatijd. Dat is antwoord A. B. Het huurde een rondvaartboot om zo de kinderen naar school te brengen. Of C. Ze organiseerden een hardloopwedstrijd van Noord naar school. De winnaar kreeg een dag vrij.
0: Howard.
2: Ja, sorry, Howard.
0: Ik zei het net,
3: was nog niet klaar met praten, hè? Je moet eigenlijk uitgepraat zijn.
0: Hij was wel klaar. Ik zat echt te luisteren.
2: Nou, vertel.
0: Het is B.
2: Het is B. Dat is helemaal goed. Ja.
0: Maar het is niet erg, hè? We gaan naar Otis Redding luisteren.
3: Ja, ik zie jullie morgen weer.
2: Nee, ik wil toch die laatste vraag nog even aan jou stellen, Howard. Want dat is namelijk een voetbalvraag. En dat vind jij zo leuk.
3: Heerlijk. Ik kan niet wachten.
2: De bij Ajax vanwege grensoverschrijdend gedrag weggestuurde Mark Overmars, die was in de afgelopen jaren werkzaam bij FC Antwerp als technisch directeur. Vandaag werd bekend dat hij per direct stopt. Maar waarom is dat? Is dat A, hij werd opnieuw betrapt op het sturen van dickpics? B, er was eindelijk een vrouw positief die positief had gereageerd op een dickpic van hem. En nou ja, toen was de lol er wel vanaf. Of C, vanwege gezondheidsredenen.
3: Wansie!
0: Dan denk ik dat het C is.
2: Denk je dat?
0: Ja.
2: Nou ja, dat is inderdaad goed.
0: Nou. clean sweep.
2: Ja.
0: Nou, ik ben er even stil van.
2: Flawless victory.
0: En dat ga ik ook zijn als we gaan luisteren naar Otis Redding. Zo'n geweldige zanger. Ik wist eigenlijk niet zo goed welke ik moest kiezen. Maar het is toch deze geworden. I've got dreams to remember.

0: Forget You hoorde je en daarvoor I've Got Dreams to Remember van Otis Redding. Sommige momenten vergeet je nooit meer. 9-11, de dag dat onder andere twee vliegtuigen de Twin Towers doorboorden in New York, is er zo één.
1: Dat is exploding right now. You got people running up the street. Okay. I don't know what's going on.
2: Dit tweede toestel duidt erop dat dit geen toeval kan zijn. Hier is duidelijk sprake van een aanslag.
0: Ja, vrijdag dan is het precies 25 jaar geleden dat Al-Qaeda onder leiding van Osama Bin Laden deze terroristische aanslagen pleegde. Die aanslagen veranderden de wereld voor iedereen. Hè? Je had ineens cameratoezicht op straat, controles op luchthavens.
3: Ja,
0: toch?
3: Dat was verschrikkelijk.
0: De wereld was gewoon anders. Maar specifiek voor moslims veranderde er nog veel meer. Bijvoorbeeld voor journalist Wafa El Ali. Zij werd op de basisschool ineens uitgemaakt voor terrorist, de dochter van Bin Laden. En onder andere over hoe het was om ineens de ander te zijn, maakte ze een aantal jaar geleden, 5 jaar geleden om precies te zijn, de podcast Generatie 9-11, samen met Lotfi El Hamidi. Goedemiddag, Wafa.
4: Hoi, goedemiddag.
3: Hallo.
0: Ja, jij was 25 jaar geleden 10. Hoe merkte jij 9-11 verandert ook iets voor mij in Nederland?
4: Ik merkte dat toch in de weken na de aanslagen. En dat begon met een moment terwijl we met de klas naar schooltv keken. Dat was dan ja, het journaal voor klassen op scholen. En dat schooltv die had op een gegeven moment aandacht besteed aan Osama Bin Laden. Want hij had een tape naar Al Jazeera gestuurd. En daar had hij een boodschap voor de Amerikaanse bevolking. En terwijl die tape op schooltv werd afgespeeld, ja, besefte ik dat die man ook Arabisch sprak, gewoon mijn moedertaal. Mm-hmm. En dat fluisterde, of dat zei ik tegen een kind naast me. En al heel snel maakten klasgenoten daarvan dat ik de dochter van Bin Laden ben. En later in de klas tijdens een rekenles fluisterde een jonge terrorist naar me. En andere klasgenoten begonnen hem toen ook na te praten. En toen dacht ik van, oh, okay, dus het was een jaar geleden nog leuk voor mijn klas dat ik anders was. Maar nu met die aanslagen is dat anders zijn niet zo leuk en interessant meer, maar iets negatiefs geworden voor mijn klasgenoten.
0: Mm-hmm. En even context, jij was 10, hè? Dus groep 7. Ja. Je was ook het enige meisje met een moslimachtergrond in de klas.
3: Ja, waar was dit? In welke plek in Nederland?
4: Ik ben in Winterswijk opgegroeid. Okay. Dat is een plaats in de Achterhoek. Ja. Ik zeg altijd het oostelijkste puntje van Nederland, zowat.
3: Ja, dus dat tegen is, de Duitse grens,
4: tegen de Duitse grens, ja.
3: Ja, precies.
4: Inderdaad. En in die tijd, dus in de jaren 90, begin jaren 2000... had je ook nog niet zoveel mensen met een migratieachtergrond in Winterswijk. Dat is inmiddels wel anders. Maar toen was het toch echt wel zeldzaam. Dat je, ja, ik was toen inderdaad de enige leerling van Midden-Oosten. Dus ze kom af in mijn klas. Dan had je nog mijn zus het jaar daarboven. Mm-hmm. En dat was het eigenlijk op onze basisschool.
0: Ja, kan je ons nog terugnemen naar dat gevoel? Want ik bedoel, iemand roept dat tegen je. Wat dacht jij toen of wat voelde je toen?
4: Ja, ik vond dat echt niet leuk. En toen ben ik ook naar voren gelopen om dat bij de meester te melden. En toen ik dus dat zei van de jongen, ik ga zijn naam niet noemen, die heeft mij voor terrorist uitgemaakt. Begon die jongen in kwestie tegen te sputteren. En de meester die zei ook van, ja, Wafa, ga maar weer op je plek zitten. Hij nam me eigenlijk niet serieus.
0: Mm.
4: En nou, ik was daar eigenlijk zo pissig over dat toen ik in de zomer van 2002 een oproep zag op de website van het Jeugdjournaal. Dat was een oproep van, hey, dus bijna een jaar geleden dat de aanslagen in Amerika werden gepleegd. Hoe waren die aanslagen voor jou? Toen heb ik me wel echt geroepen gevoeld om daarop te reageren. En toen is het Jeugdjournaal ook bij mij thuis gekomen om mij te laten vertellen over de pestervaringen.
3: Dat goed.
0: Ja, ja. Om dat gewoon echt concreet te maken. En misschien ook voor kinderen een soort les te laten zijn.
4: Zeker.
0: Wafa, we zijn nu zoveel jaar verder. Hoe spelen de aanslagen nu nog steeds een rol in jouw leven?
4: Nou, in mijn leven. Kijk, ik heb 5 jaar geleden de podcast gemaakt. En dat zag ik ook wel echt samen met Lotfi inderdaad. Hamidi. En ik zag dat wel als een sluitstuk en we hoopten ook wel dat we daarmee de periode zouden kunnen afsluiten. Maar eigenlijk moeten we nu in 2026 op de conclusie komen dat er niet heel veel is veranderd. Want bijvoorbeeld de PVV-winst in 2023 heeft wel echt duidelijk gemaakt dat een heel groot deel van de Nederlandse samenleving zich aangetrokken voelt tot de haatpolitiek van Wilders. Die zich vooral richt op mensen van Noord-Afrikaanse of Arabische komaf. Dus dat heeft wel echt heel scherp gemaakt dat heel veel mensen in de samenleving zich daar nog heel erg door aangetrokken voelen. Tot dus die verdeeldheid en zo. Maar ook de reactie op de moordcampagne van Hamas in Israël op 7 oktober en de genocide in Gaza. Vooral de reactie vanuit de politiek heeft wel echt laten zien dat bepaalde levens toch wel minder tellen. En als je het in je hoofd haalt om een punt te maken van het optreden van Israël, dan kan je als Arabier of moslim al heel snel naar je hoofd geslingerd krijgen dat je de terreur van Hamas goedkeurt. Terwijl twee dingen kunnen naast elkaar bestaan en je keurt terreur af zonder dat je dat expliciet hoeft te maken, want iedereen is in principe tegen het uitmoorden van mensen, ga ik vanuit.
0: Ja.
4: En het andere is ook van hoe Palestijnen of andere minderheden op de wereld behandeld worden is ook niet goed. Je kunt niet zeggen. Goed, dus daar kan ik heel lang op doorgaan. Ja. Maar die twee gebeurtenissen hebben wel duidelijk gemaakt van de beeldvorming rond moslims
3: is niet best.
4: Ja.
0: Ik vind dat wel eigenlijk een verdrietige conclusie.
3: Verdrietig.
0: Maar hij klopt wel.
4: Ik heb nog wel iets positiefs in te brengen. Want het verschil met 25 jaar geleden is dat, dat de mensen in kwestie, dus laten we zeggen generatie 9-11, nu ook wel terug kan praten. Dus we zijn volwassener geworden. Mm-hmm. We zien onszelf ook niet als gast, zoals onze ouders dat gedaan hebben.
0: Ja.
4: Maar echt als Nederlander. En we pikken het eigenlijk niet anders dan onze ouders, dat we elke keer in een heel negatief frame worden gezet. En sociale media hebben daar echt wel aan bijgedragen. Want die bieden ons wel een platform ook om terug te praten. Maar ook, weet je wel, dat we nu op journalistieke plekken zitten en dus ook een podcast als generatie 9-11 kunnen maken.
0: Ja.
4: Dat was 25 jaar geleden denk ik echt veel lastiger geweest.
0: Ja, nee, dat vind ik wel mooi dat je inderdaad hoopvol wil afsluiten. Wafa El Ali, een van de makers van de podcast generatie 9-11. Ga die ook zeker terugluisteren met het oog op overmorgen. Want het is een mooie podcast. Dankjewel voor het maken daarvan. En dankjewel dat je hier even met ons over wilde praten.
4: Graag gedaan. Fijne dag nog.
3: Fijne avond.
4: Doeg.

0: van Fix Your Face. Zo heet het album van Masego dat hij bijna 2 maanden geleden uitbracht. Heet zijn tour niet ook zo, de Fix Your Face Tour?
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja, die doet dus over een maandje, op een dag na een maand, doet hij Nederland aan. Uit mijn hoofd, 8 oktober. Zou jij gaan?
1: Ik ga zeker.
0: Je gaat ook gaan, hoor. Ja. Gezellig. Nou, dan kunnen we het. Volgens mij is het een donderdag.
1: Dan kunnen we woensdag dan erover hebben.
0: Zo laat.
1: Ja, maar het is wat het is.
0: Oh nee, dat wordt in ieder geval genieten. En misschien dat jij ook wel gaat genieten van het nummer dat nu in Goed Gejat aankomt. We hebben je 2 opties gegeven vandaag. Een nummer uit de jaren 60 van een duo dat een liedje bezong. Harlem Shuffle van Bob en Earl.

We hebben je twee opties gegeven vandaag. Een nummer uit de jaren 60 van een duo dat een liedje bezong. Harlem Shuffle van Bob en Earl. Original. Lekker is dit hoor.

0: jeugdsentimentgehalte.
1: Zeker.
0: Ja, dus naar wie gaan we nu luisteren in Bridge the Gap? Ik weet niet of het echt een verrassing is. We kregen nog wel een berichtje binnen, zag ik. Even kijken van... Van iemand die zegt, Bob en Earl, zonnige groetjes. Zonnebloem, my liefs.
1: Dat kan.
0: Ja, nee, er zitten heel veel leestekens bij. Dus het is een beetje lastig lezen. Je moet zo even komen kijken. Dan snap je waarom ik zo moeilijk doe met voorlezen. Maar ja, was dat genoeg? Berichtje dat binnenkwam om Bob en Earl te gaan draaien. Nee, als ik zo meteen het liedje start, dan weet je het nog steeds niet helemaal. Want het begint natuurlijk hetzelfde. Maar we gaan terug naar 1992. Want 86% van alle stemmen...
1: 86?
0: Ja, is binnengekomen op Jump Around.

0: basketballen denk. Waarom heb ik die associatie?
1: Oh, geen idee eigenlijk.
0: Maar voel je, snap je dat? Dat dit een basketbal-vibe heeft?
1: Ja, misschien vanwege jump?
0: Ja, geen idee. Het
1: er wordt natuurlijk flink gesprongen in een basketbalwedstrijd.
0: Ja, ja. Nee, ik heb geen idee waarom. Maar het doet me altijd aan basketbal denken. Jump Around van House of Pain, net in Bridge the Gap. Je luistert naar NPO Blend. En zometeen dan gaan wij kaarten weggeven voor Jilly van Philly. Ja, heel
1: en
0: leuk.
1: De winnaar mag met jou mee naar het concert.
0: Nee, dat zou, stel je voor, hè? Ja. Dat ik zo... Nee, man. Nee, dat zou ik ook echt nooit durven.
1: Nee, hè?
0: Nee, nee. Okay. Ik zou meteen... Nee, veel te eerlijk. En dan... Nee, nee, dat mag niet. Ik speel vals. Dat, nee, kan niet. Maar goed, jij kan dus wel kans maken op die kaarten.

0: 2 kaarten om precies te zijn. En zometeen gaan we je vertellen wat je daarvoor moet doen. En ik zeg vast, je krijgt maar 1 kans.
1: Oei.
0: Ja. Wat we ook van jullie weten, is wat jij graag zou willen horen in de request vandaag. We hebben het gehad over de aanslagen van de 11 september 2001. Dus toen dachten we, er gebeuren ook mooie dingen in dat jaar.
2: Zeker weten.
0: Muzikaal gezien. Wat zou jij willen horen uit 2001? Dat betekent dat je wel even moet graven in je geheugen. Misschien dat je terug kan naar hoe oud je toen was. En dat je aan de hand daarvan iets kan bedenken. Maar een paar suggesties. Mm-hmm. Lady Marmalade. Van die hele bende.
1: Ja.
0: Destiny's Child, Survivor. J-Lo, Ain't It Funny. You Got It Bad van Usher.
2: Is dat zo lang geleden
0: al? Ja man, 25 jaar terug.
2: Jeetje.
0: Area Codes van Ludacris. Nelly en E.I. Ride With Me, Miss Jackson van Outkast.
2: Al deze nummers zijn 25 jaar oud. Hou op met die lijst.
0: Ja, verschrikkelijk. Ja, precies.
2: Jeetje.
0: Ja, nee. Ja, goed. Dat zijn zomaar een paar nummers waar je uit zou kunnen kiezen. Maar wellicht dat je een ander nummer hebt. En dan vinden we het ook wel leuk als je vertelt waarom je dat nummer hebt.
2: Hoe
0: en
2: eentje
0: welke
2: uit december 2021.
0: Zo dan specifiek.
2: Niet, ja, dan voelt het niet zo heel oud.
0: Dan is het...
2: Paul Reepie.
0: Ja, helemaal prima. Via de NPO Luister-app kan je het aan ons doorgeven. Welk nummer uit 2001 wil jij zo meteen horen in Bridge the Gap? Dr. Dre en Keeps Their Head Ringing. Keep Their Head Ringing.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken een uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Noren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zometeen zoeken we in Bridge the Gap naar nummers uit 2001 die we kunnen draaien als verzoekje. Deze van John B. hoef je niet meer aan te vragen. Dit is Don't Talk.

0: thuis op Insta.
1: Ja.
0: Ze deelt altijd receptjes met havermout en zo. Gezonde receptjes. En ze deelde laatst een leuke samenvatting van haar reis naar Suriname.
1: Oh, die heb ik gezien bij Alvin.
0: Zo, want ze waren, toen ik er was, waren zij er ook. Hè? Zeg maar, er was een soort overlap. Niet dat ik ze heb gezien of zo, maar ik zag dat ze ook ging optreden. Volgens mij deed ze Touch Me There ook eventjes. Dus ja. Superleuk. Het was een vakantie met wat werk.
1: Ja, maar het is leuk als je het op zo'n manier kan combineren.
0: Ja, ja. Lekker het binnenland in, zag ik ook.
1: Heerlijk.
0: Ja, ja. Volgens mij waren ze naar Fredberg. Dat is die, die berg die ooit ontdekt is door een dude die Fred heet. En dan heb je prachtig uitzicht over, over de jungle.
1: Mm-hmm.
0: Ben je daar wel eens geweest?
1: Nee.
0: Ik ook niet. Maar die hike is volgens mij geen geintje.
1: Nee, maar we kunnen er wel een uitje van maken. En dan doen we verslag voor NPO Blend.
0: Ja.
1: Declareren. Ja, toch?
0: Ja, dat is, ja, dan moeten we wel eerst even conditie gaan opbouwen, denk ik.
1: Oh, maar dat is gewoon hier een paar keer die trap op en af naar beneden.
0: Dat is wel een goed punt. Dat doen we inderdaad al. Fijn dat je luistert naar Bridge the Gap. Nog een klein uurtje, dan vergezellen Howie en ik jou op deze woensdag. En het is al een tijdje zonnig, moet ik zeggen.
1: Ja, het is oké. Okay. Ja.
0: We kregen trouwens net ook een berichtje van, ik denk Brian, er staat Brain, maar ik denk Brian, dat in Almere best wel veel bussen rijden. Dus daar wordt niet echt gestaakt.
1: Oké, dan gaan we daarheen.
0: Nou, nee. Nee, we blijven lekker in Amsterdam. Maar goed, bedankt voor alle verzoekjes die er al zijn binnengekomen. We zijn op zoek naar nummers uit 2001. We draaiden net al John B. met Don't Talk.
1: Niet praten.
0: Maar daar kan nog zeker veel meer bij. Er zijn al wat fijne verzoekjes binnengekomen. En we gaan er zo meteen eentje selecteren. Graaf even in je geheugen of ga even naar Google. En zeg wat voor geweldigs kwam er allemaal uit in 2001. Wat op Blend zou passen. En stuur het ons via de NPO Luister app op. En wie weet hoor je jouw verzoekje zo meteen wel voorbij komen. En blijf natuurlijk ook luisteren als je kans wil maken op die kaarten voor Jill Scott.
1: Heel slim.
0: Want zometeen hoor je wat je moet doen om die te kunnen winnen. Dit zijn eerste dames van

0: Gentleman Implies. Die vergeet ik steeds. Complicated hoorde je net in Bridge the Gap. Daarvoor nog 702 en Where My Girls At. Het is weer tijd voor een spelletje, Howie.
1: Ja, leuk.
0: Alleen gaan wij het nu niet spelen.
1: Nee, wij hebben al gewonnen.
0: Ja, maar met jou.
2: On the right track.
0: Ja, wij mogen namelijk kaarten weggeven voor het concert van Jill Scott zaterdag 10 oktober in AFAS Live. Ze is bezig met haar wereldtour To Whom This May Concern. Ik hoop trouwens dat ze weer beter is.
1: Ja, want ze heeft dingen afgezegd vanwege COVID.
0: Ja, ja, ja. Er zijn ook hele leuke filmpjes online van Jill Scott waarin ze vertelt over dat verhaal van Prince en Stevie Wonder die haar kleedkamer binnenkwamen na een concert.
1: Ja, heb ik gezien.
0: Prachtig, ja. Prachtig. Sowieso volgens mij een te gekke interview.
1: Of dat ze voor iemand hotdogs moest gaan halen. Ze moest geloof ik voor Aretha Franklin hotdogs halen.
0: Wat zo random, zo random.
1: Gekke verhalen.
0: Oh goodness. Ja, en over de perimenopauze heeft ze het ook nog even gehad. Hè, dat ze dat gewoon gaat doorstaan. Maar goed, daar gaan we het nu eventjes niet over hebben. We willen je namelijk wat laten horen. We hebben kaarten liggen die we aan jou mogen weggeven. En jij kan die winnen door te raden welk Jill Scott nummer er zometeen aankomt. We hebben 3 fragmenten uit een van haar liedjes. En ik ga ze alle 3 achter elkaar laten horen. 1 keer maar.
1: 1 keer maar?
0: 1 keer maar.
1: Je bent streng?
0: Ja, ja, we bouwen het op. Dus misschien dat je bij die eerste denkt, ik weet het nog niet helemaal zeker. Dan hoor je het tweede fragment, het derde fragment. En daarna verwachten we dat je het wel weet.
1: En dan, als je het wel, wat moet ik dan doen? Stel ik weet het.
0: Dan app je het goede antwoord naar de NPO Luisterapp.
1: All right.
0: Ja. Oké, okay, komt-ie. Fragment nummer 1. Oeh, ja, dat was een lekker pianootje.
1: Ja, een beetje jazzy.
0: Ja, dat was fragment 1. Gaan we door naar het tweede stukje van het nummer dat jij moet raden vandaag.
3: It really matters to me, oh.
0: Oeh, ja, dat was klassiek Jill.
1: Ja.
0: En dit is het laatste fragment. En als je het nu nog niet weet, verdien je die kaarten dan?
1: Ik denk het niet.
3: It really matters to me, oh.
0: Ja, dat was alles bij elkaar. Je hoorde eerst het pianootje, daarna de zang. En toen hoorde je het hele fragment.
1: Mm-hmm.
0: Uit welk liedje komt dit? Van the one and only Jill Scott. Je mag het aan ons laten weten via de NPO Luister-app. En wie weet bellen we jou zo meteen dan wel terug.
4: Showed up. Shawty. What'd he do?

0: het net in... Oh, dat was even een raar einde. Maar goed, maakt niet uit. Ik zat nog helemaal...
1: te viben.
0: Ja, ik zat nog helemaal mee te dansen. En toen was het klaar. Je hoorde voor de Party Squad ook nog Bad Girl van Usher. En nu is het tijd om naar wat anders te gaan luisteren. Namelijk... On the right track. Ja, naar wat fragmenten van muziek van Jill Scott. Op 10 oktober dan treedt ze op in Nederland. Ze is hier in verband met haar To Whom It May Concern Tour. En wij mogen op NPO Blend deze hele week kaarten weggeven voor dat uitverkochte concert. Dat moet ik er even bij zeggen.
1: Ja.
0: Dus als je wint, dan ben je echt lucky, lucky. We speelden het spelletje On The Right Track. We laten iedere keer een fragmentje horen van het liedje. Dat wordt iets meer opgebouwd. En uiteindelijk was het de bedoeling dat je zou raden welk liedje dat was. Ik zeg Aureliana, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hallo, hallo.
2: Hallo.
0: Heb jij last van het weer, van de staking...
2: Ik heb niet last van de staking. Ik zit in de auto. Mm-hmm. En het weer. Ja, ik denk elke keer, dat is goed voor de plantjes. Dat is goed voor de diertjes.
1: Ja. Heel goed. Heel lief van je.
0: Ja, dat zei ik dus ook tegen mijn trainer vanmorgen. En toen zei ze, nou, het is nu wel genoeg voor de plantjes. Maar volgens mij nog lang niet.
1: Nee, nog lang niet. Nee.
2: Nee. We hebben echt een prachtige zomer namelijk gehad. Waar de planten en de diertjes wat minder aandacht daarin hebben gekregen. Dus ja, kom maar door.
0: Ja. Jij zit in de auto. Hoe heb jij geappt dan?
2: Ja. Ik ga je heel eerlijk zeggen, ik ben letterlijk gestopt.
1: Oh.
2: Want ik dacht, ik moet dit gewoon doen. Want ik bedoel, hallo Jill Scott, I love her. En ja, dat nummer, dat is gewoon een fantastisch nummer. Mm-hmm. Dat is gewoon zo. En ja, dus ik heb dat echt zo gedaan.
1: Nou, jouw instelling viel ook wel op, want je hebt het niet alleen geroepen, je hebt het ook laten horen.
0: Ja, en dan weten we natuurlijk nog niet of het goed is. Dan gaan we zo meteen luisteren. Maar ik wil eerst even weten, Aureliana, wat is er zo tof aan Jill Scott? Als je één ding moet benoemen.
2: Haar vibe. Ze heeft bijvoorbeeld een concert gegeven toen een buitenconcert was buiten. En toen had ze alleen maar heren, ze waren allemaal zwart gekleed. En toen ik dat zag, dacht ik, wauw, de manier hoe zij opbouwend gewoon ervoor zorgt dat het publiek aan haar lippen hangt en dan het laat exploderen. Ja. Fantastisch dus.
1: Mooi gezegd.
0: Ja, nee, Jill is altijd een feest om naar te kijken. Ja, het verveelt nooit, het stelt nooit teleur. Ben ik helemaal met je eens. Maar laten we dan gaan luisteren naar die fragmenten die we net lieten horen in On The Right Track. Dit is fragment 1 en pas als ik ze alle drie heb laten horen, dan mag jij zingen wat je denkt dat het antwoord is, Aureliana.
2: Jill.
0: Komt-ie, nummer 1. Ja, nummer...
1: Jazzy piano.
0: Dit is nummer 2. En fragment 3. Ja, Aureliana, wat denk jij dat je net hebt gehoord?
2: I'm living my life like it's golden, living my life like it's golden, living my life like it's golden, living my life like it's golden.
0: Laten we even luisteren of dat klopt. En dat is natuurlijk helemaal goed.
1: Yes.
0: Jij hebt plannen.
2: Wauw.
0: 10 oktober. Je bent erbij.
2: Dank je. Echt beide. Dank je. Oh,
1: graag gedaan.
2: Die werkt mooi met ons mee. Dank je.
0: Ja. Oh, heel veel. Je kan dit nummer keihard gaan meezingen als hem zingt.
2: Ja, 100%. Ja.
0: Ik vind dit wel een mooie afsluiter voor een concert, toch?
1: Zeker weten.
2: Ja.
0: Dus, en,
2: jullie krijgen sowieso een review. Of niet een review. I will send you love. Together.
0: Nou, misschien willen we wel een review.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat is sowieso wel goed. Ja. Als je na afloop even contact kan maken, horen we hoe je het hebt ervaren.
0: Ja, toch?
2: Dat ga ik zeker doen. Met liefde.
0: Bellen we gewoon op. Aureliana, rij voorzichtig. En alvast heel veel plezier bij Jill.
2: Dankjewel.
1: Doei.
2: Doei.
1: Doei.

0: met het... Ja, je kan het irritant noemen, maar ik vind het vooral catchy. De soort van sirene.
1: Oké, dan kies jij catchy, kies ik die andere.
0: Nou ja, fair enough, fair enough. Het is tijd om een nummer te draaien dat wij niet zelf hebben gekozen, maar een nummer dat is aangedragen door een van onze lieve luisteraars. We waren op zoek naar nummers uit 2001, omdat het aankomende vrijdag 25 jaar geleden is dat de aanslagen van 11 september plaatsvonden. 2001 was dat. En dat was natuurlijk een verschrikkelijke gebeurtenis die de wereld echt heeft veranderd. Maar er gebeurden ook mooie dingen dat jaar. En daarom zochten wij lekkere muziek uit dat jaar. Marcel die dacht aan I'm Real van J-Lo. Stond op nummer 1 in de Billboard.
1: Zo.
0: Natasha die zei dat ze Emotions van Destiny's Child lang niet heeft gehoord. Ik denk, Natasha, dat jij dan niet hebt geluisterd naar de Beyoncé Top 50 afgelopen vrijdag. Want
1: waarschijnlijk
0: die is zeker te weten langskomen. Of jij vindt, hoeveel dagen is het? 5 dagen lang.
1: Dat kan ook.
0: Ja, optie 2. Natasha had ook nog als suggestie Brandy en Ray J, Another Day in Paradise. Mm-hmm. Jurgen die vroeg wat wij vinden van het album Mahogany Soul van Angie Stone.
1: Mooi album.
0: Want dat heeft hij helemaal stuk gedraaid. Ja. Jij en ik, Jurgen, allebei.
1: Nee, ja, ik ook.
0: Prachtig, prachtig, prachtig. Daar stond Wish I Didn't Miss You op. Zeker een mooi nummer. Natasha, die had nog een suggestie. Ja, er kwamen er heel veel. Eve en Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Ook lekker. Maar we zijn gegaan voor een nummer dat Rashid aan ons doorstuurde. Ook uit 2001 en ook Neo Soul. Net als het nummer wat Jurgen heeft doorgegeven. Maxwell.
1: Maxwell?
0: Ja, nou, weet je wel, dat album.
1: Ja, zeker.
0: Dat is, jij zei Embria, vind jij lekker van Maxwell?
1: Nee, alles.
0: Oh, ja.
1: Maar op Embria staan, we hadden het net over, en op Embria staan ook ondergewaardeerde nummers.
0: Ja, dat is wel waar. Nee, ik hou echt van No One, van het album Now. Maar Rashid wilde heel graag Lifetime horen. En daarom gaan we dat nu draaien.
1: Oeh.
0: Ja, prachtig nummer is dit. Dankjewel voor het aanvragen.
1: Joejoe.
0: En geniet.

0: van vandaag in Bridge the Gap. Het zit erop.
1: It's over.
0: Ja, dat doet me denken aan 112. Baby, it's a shame we gotta go through this.
1: De daadje.
0: Ja, sorry. Meteen associatie met liedjes. Ja, en ik heb er ook weer eentje voor jou. En die ga ik uit mijn hoofd doen. Normaal bereid ik dit voor. Het liedje van zometeen na het nieuws. Laat me eerst even zeggen wat er nog meer aankomt. Oeh!
1: Wat?
0: Weekend Love van Dwelle!
1: Echt waar? Oh. Altijd ruimte voor Dwelle.
0: Net Lifetime van Maxwell.
1: Ook nog.
0: Golden van Jill Scott hadden we. En dan krijgen we nu ook nog Dwelle.
1: Heerlijk.
0: Mijn gunst. Wat heerlijk. Ook Sergio Mendes en de Black Eyed Peas. Hopelijk schijnt de zon als Mascanada voorbij komt.
1: Dat zou wel fijn zijn.
0: En Trey Songz, I Need a Girl. Die staat ook klaar. Wat je ook wil, wat je ook nodig hebt, alles wat je wil, doe ik gewoon.
1: Ja, er zijn veel liedjes met dit soort teksten. Het is een hele catalog vol natuurlijk, met van die soort beloofd.
0: Whatever you want.
1: Oh, maar dit is Whitney. I'm every woman.
0: Oh ja, omdat zij zo begint, hè? Want, want Chaka begint niet zo,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, maar dit is onmiskenbaar.
0: Ja.
1: De enige echte nippie.
0: Ja, die meteen naar het nieuws van zessen. Dat was het weer, Howie. Tot morgen.
1: Gezellig weer en tot morgen. Hoi.
0: Kendrick Lamar. Oké, Bassie.
1: Tot morgen, Adriaantje. Hallo, magisch.
0: Oh my goodness. Ja, we waren ook even weer terug in de tijd. Kendrick Lamar en Drake, die hoor je nu. Dit is Poetic Justice Dagdag. De rommels. Oké. Sorry mensen, we zijn melig. Every second, every minute.

0: deze hele week naar Blend en win tickets voor Chili from Philly. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen, meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
2: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
1: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
3: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
1: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lent.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
1: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
0: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
1: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
0: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
2: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
0: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: morningshow op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: 12 uur.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht, en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. Twee uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.